0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Panama zijn na de zware aardbeving van vrijdag al meer dan 200 naschokken gemeten. Ze worden wel steeds zwakker. Volgens de hulpdiensten zijn honderden huizen beschadigd en raakten bijna 30 mensen gewond. Maar er is niemand overleden. De scholen in Panama blijven vandaag nog dicht. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Daarbij is een ruit gebarsten en de gevel beschadigd. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg een tijdje hun huis uit. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen één zaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Een dodelijk verkeersongeluk bij Kesteren. Daarbij is een van de auto's volgens de Gelderlander op de kop in de berm terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond op de N233. Beide bestuurders kwamen om. Twee anderen die in een van de auto's zaten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig dicht. En een jongen van 10 uit het Brabantse Bladel heeft 112 gebeld omdat hij ruzie had in de speeltuin. Dat meldt de regionale omroep. Wijkagenten hebben samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met hem gevoerd. Onterecht het alarmnummer bellen is strafbaar, maar voor de jongen blijft het bij het gesprek. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, maar later komt de zon erbij. Het wordt een graad of 17.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 4 uur. Kink. AMP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het vliegveld van Riyadh heeft bij een nieuwe raketaanval van de Houthis flink wat schade opgelopen. Hoeveel precies wordt nog in kaart gebracht. De 11 gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Iemand uit Pakistan kwam om het leven. Zaterdag vielen bij aanval op het vliegveld ook al 13 doden. Het geplande AI-datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte heeft een eerste klant. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Nebius uit Amsterdam levert rekenkracht aan onder meer Microsoft en Meta. Het bedrijf wil een flink deel van de capaciteit afnemen. Zeker is het datacenter nog niet, maar volgens de initiatiefnemer is het een belangrijke stap. Noord-Korea heeft een raket getest met kunstmatige intelligentie die op lage hoogte van koers kan veranderen. Dat zegt de zus van leider Kim Jong-un, die ook een hoge functie in de regering heeft. Noord-Korea voerde dit jaar al 10 keer eerder een rakettest uit. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. De aanval zal gebeurd zijn vlak nadat Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niets te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. En dan het weer van Weer Online. De rest van de nacht verloopt rustig met lange heldere perioden. Plaatselijk ontstaat er wel mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Noord-Korea heeft opnieuw meerdere raketten afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwamen ze uit de regio rond Pyongyang en vlogen ze richting de Japanse Zee. De raketten zouden meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. Noord-Korea deed dit jaar al meer dan 10 rakettests. Bepaalde tv-spotjes van president Trump mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld, volgens CNN $19 miljoen. Eén ervan had de titel God creëerde Trump. Democraten en Republikeinen hadden kritiek, want belastinggeld voor politieke campagnes is verboden. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben gisteren urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Er werd gevreesd dat het een oude zeemijn was. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het een oude boei te zijn. In Brussel hebben gisteren tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
1: Geeft ruimte.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog een raketaanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Die zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Saoedi-Arabië zegt ook een raket van de Houthis te hebben neergehaald. Die was onderweg naar een militaire basis. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide betrokken auto's. Ook raakten 2 andere mensen uit 1 van de auto's gewond. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapper in Vlaardingen is een explosie geweest. De gevel is zwaar beschadigd. De gemeente doet nog onderzoek of die nog verder kan instorten. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen een kapperszaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. En premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël en Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Het weer van Weer Online. Vanochtend is het fris en kunnen lokaal wat mistbanken voorkomen. Uiteindelijk stijgt de temperatuur naar 15 tot 18 graden.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn 2 rijstroken dicht en kan je er langs via de vluchtstrook. Daardoor heb je nu 10 minuten extra reistijd.
4: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Veenstra's Kinkstart. Kink.
7: Oh, maandagmorgen. Gelukkig is er bijna weekend.

0: frisjes.
1: Het is fucking koud.
0: Ah, het is... Het wordt vandaag mooi weer, hoor. Maar het is nu buiten echt nog wel fris. Het is winterjas natuurlijk overdreven. Tussenjasje. Dat is wel een aardige. Een tussenjasje. Hey, goedemorgen. Net 6 uur geweest. Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra, Veenstra.
4: Waar zijn we? In godsnaam is het allemaal mee bezig.
0: Wakker worden op maandag 12 Rocktober. Nog 1 week. En dan begint hij de Kink 1500. Oeh. Je kunt nog tot en met donderdag stemmen. Doe het nou, want als je te laat bent, ja, dan kun je genieten van de smaak van de medekinkers. Maar dan wil jouw smaak ook wel graag in het lijstje opnemen. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Fris begin van de dag, maar later is het een prima najaarsdag. Er staat hier letterlijk zonnig en droge najaarsweer. Bij 17 graden. Hey.

overdreven weer gelijk. Het is frisjes. Het is geen winter. Blauw van de scene. Maar klein lichamelijk ongemak is misschien wel hier en daar aanwezig. Wat sowieso wel een beetje een ding is. Ik hoop dat je een beetje fris en fruit hebt opgestaan. Het blijkt dat slechts 1/3 van de dagen in het jaar of maand denken we, nou, ik voel me helemaal picobello. Want uit onderzoek blijkt dat we gemiddeld slechts 144 per dag helemaal gezond zijn. Of op zijn minst zo genoeg voelen om niet te lopen klagen. Dus 12 dagen per maand heb je nergens last van. De rest van het jaar is er altijd wel wat. Een stijve nek, een zere rug of een knie die zegt als je de trap oploopt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat heel veel mensen nog steeds geloven in allerlei oude gezondheidswijsheden. 42% denkt dat je artritis kunt krijgen van het, komt-ie weer, kraken van je knokkels. En 45% van de ondervraagden denkt dat je verkouden wordt als je met nat haar gaat slapen. Och, dat zei mijn moeder inderdaad ook wel eens altijd. Niet doen, nee. Je moet wel je haar drogen waar het doet. Anders moet je verkouden wakker. Dat was het. Nee, maar met nat haar naar buiten. Dat is misschien wat anders. Ja joh, vroeger werd je wakker en sprong je uit je bed. Tegenwoordig word je wakker en denk je, nou eens kijken wat het vandaag allemaal wel doet. Dat is een beetje het. Nou, één mooi ding. De radio, die doet het!

0: in de vroege ochtend. De Noord-Hollandse Dochtertje van de Nederlandse Radio, de Kingstars. Met zometeen na het nieuws van half 7 weer 3 liedjes uit iemands stemlijst. Heb jij misschien al gestemd op de King 1500 en staat in jouw stemlijst het liedje dat in de meeste stemlijsten staat, als in het liedje dat eigenlijk altijd wel op nummer 1 staat, dan moet je extra goed luisteren. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je zometeen, denk bijvoorbeeld Michiel, dat je zometeen een King 1500 shirt wint.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
6: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
5: Oei, ik voel de bui al hangen.
6: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
5: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
7: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
18: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: Hé, hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
7: Half 7. Kink. ANP Headlines.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is zeker 1 dode gevallen bij een raketaanval op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Dat land haalde ook een raket neer die op weg was naar een militaire basis. In Vlaardingen is gisteravond laat iets ontploft bij een kapperszaak. Op beelden van lokale media is te zien dat de gevel is beschadigd. Regiozender Rijnmond meldde deze zomer dat er een kappersoorlog is in Vlaardingen. En in de Betuwe in Gelderland zijn 2 doden en 2 gewonden gevallen bij een verkeersongeluk. Op de provinciale weg bij Kesteren botsten 2 auto's op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Je hebt nu vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel staat 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En op de A15 Rotterdam richting Europoort staat bij de Suurhofbrug 6 kilometer file met een kwartier vertraging.
10: Komt er weer aan, de King 15.

0: King 1500. Ik heb je lijstje voor me. Ik ga er drie liedjes uit draaien. Lippy Kids van Elbow, Lola Montez van Volbeat. En ja, die zal denk ik wel in meer lijstjes staan dit jaar, hè? Ja, Black van Pearl Jam. Peter Jan, als jij binnen nu in die drie liedjes een bericht stuurt met de Kink app, krijg je van mij als dank voor het stemmen het Kink 1500 t-shirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

genieten. Dat sowieso. Prachtig lijstje. Maar ja, wat dan jammer is. Geen t-shirt weg mogen geven. Nee, het waren drie mooie tracks uit de stemlijst van Peter Jan Oosterkamp, Black Pearl Jam, Lola Montez, Volbeat en Elbow Lippy Kids. Maar geen Peter Jan. Sorry Peter Jan, ik hoop niet dat je dit nu hoort, van nu ben je te laat. Geen King 500 shirt voor je. Over drie kwartier, rond 7:30, weer een lijst. Drie liedjes uit een stemlijst. Dan van

0: voor zeven. Mag je een maaltijd laten bezorgen bij een gevangenis? Mag er shawarma de cel in? Michiel vraagt de storm, weet het antwoord voor je? Want het is namelijk gisteren echt gebeurd in Den Bosch. Mag het, ja of nee? Nou, dat hoor je zo meteen. Gelijk erachteraan. Move into the country, gonna eat a lot of peaches. The presidents of the USA. Ook de nieuwe Bleach 93 Tourniquet hoor je zo meteen. En Bruce Springsteen. The presidents of the USA, Bleach 93 en Bruce Springsteen komen gegarandeerd op je radio. En daarna, nou ja, zeg het maar. Wat zou jij willen horen om je maandag 12 Rocktober officieel goed te laten beginnen? Kun je me laten weten door je telefoon even te pakken, de Kink-app te openen en dan op de contactknop te drukken. Dan kun je een berichtje sturen naar me met daarin dus jouw verzoek.
1: Kink. Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over ontwikkeling.

0: Ze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja.
3: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick Evening Blend.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
6: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Opnieuw een aanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Er kwam iemand om het leven en 11 mensen raakten gewond. Eergisteren was er ook al een aanval en gisteren eentje op een ander vliegveld. Vannacht haalden de Saoedi's nog een raket neer die op weg was naar een militaire basis. Een heftig verkeersongeluk gisteravond in de Gelderse Betuwe. Op een provinciale weg bij Kesteren botsten twee auto's frontaal op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten twee mensen gewond. Op beeld is te zien dat een van de auto's ondersteboven in de berm ligt. In Vlaardingen is gisteravond rond 11 uur een explosie geweest bij een kapperszaak. Daardoor raakte de gevel beschadigd. De oorzaak is niet bekend. Afgelopen zomer meldde regiozender Rijnmond een kappersoorlog in de stad. In augustus hield de burgemeester een kapperszaak dicht na meerdere incidenten. En bij het cellencomplex in Den Bosch is volgens Omroep Brabant een bijzonder pakket afgeleverd. Er stond gisteravond ineens een maaltijdbezorger op de stoep. Familie van een gevangene had een shawarma-schotel voor hem besteld. Maar de politie had slecht nieuws. Iets laten bezorgen in het cellencomplex is verboden, dus is de maaltijd weggegooid. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en met name rond Rotterdam loopt het nu vast. Allereerst een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Rozenburg is de weg dicht. Het verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar reken op een half uur extra reistijd. Op de A15 richting Europoort, maar dan bij de Suurhofbrug 10 minuten tijdsverlies. Twee rijstroken zijn dicht en je kan er langs via de vluchtstrook. Dan naar de N57, Middelburg richting Rotterdam. Tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 een kwartier oponthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug. En tot slot de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging.
6: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
9: Kinkstart. Kink.

0: 9 over het namaken, 10 over 7. 10 over 7, goedemorgen. Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: We kijken, volle bak. Robert is erbij.
4: Hele goedemorgen, Michiel en alle medekinkers. Week 42 is van start. Hoop dat het goed komt, toch, Res? Zeer belabberd begonnen.
0: Oh.
4: Groetjes allemaal. Hoi hoi.
0: Nou, ik weet niet wat het is, Robert. Ik hoop in de categorie de koffiebonen zijn op. Niks ernstigs. Wat daar zo heel ernstig is. Sterkte, Robert. Verder zie ik Johnny aan boord.
5: Het weekend. Weer al zo snel gedaan. Dat is toch niet normaal?
0: Weer al zo snel gedaan. Dat is toch niet normaal, ja. Hallo Vlaanderen. Hallo Johnny. En Xander stuurt een heel toffe foto. Die zegt, afgelopen vrijdagmiddag kreeg ik van Lex en Sanne, vrienden en collega's, nog een verjaardagscadeau. Xander werd onlangs 50. En wat voor een. Een eigen gemaakte Kink-hister met liedjes uit de Kink 1500. Hoe gaaf is dat? Dat is heel gaaf. Te gek, hè? Ook Ralf is erbij. En Yvette, Arjan, René. Die was heel blij met Blizz Line Freenet Tourniquet. Want die heeft kaarten van Paradiso en is heel erg benieuwd. En ik krijg... even kijken, wat zegt het weer? Ja, het wordt echt beter vandaag. Vandaag zonnig en droog. In het noorden kan er nog een buitje vallen in de ochtend. Later in de middag in het westen ook meer bewolking. Temperatuur rond de 17 graden. Maar het is nu hier en daar best wel fris.
6: Het is fucking koud.
0: Sterker nog, ik krijg een berichtje van Wouter. IJs op de voorruit in Esbeek.
7: Ja, joh. Iets doen.
0: Oké, voor mensen die, misschien ik, net iets minder topografisch onderlegd zijn. Waar ligt Esbeek zo ongeveer?
7: Gemeente Hilvarum, Beekse Varingpark, Beekse Bergen, Belgische grens, ja, die kant op.
0: Check. En hoe lang was je ongeveer bezig met krabben?
7: Nou, niet zo lang, maar een minuutje.
0: Nou, maar toch.
7: Het is er.
0: Het is er, 12 oktober. Een week geleden liepen we nog in korte broek en nu is het gewoon ijs op de voorruit in Esbeek. Wouter, bedankt voor het doorgeven en sterkte. Kleed je warm aan.
7: Ja, goed zo.
0: Neem het mee voor onderweg, dat je niet insneeuwt.

0: gisterochtend, hè? Zondagochtend is mijn hardloopochtend. Born to Run, Bruce Springsteen. Ik laat deze weer eventjes horen.
1: Het is fucking koud.
0: Want het is inderdaad fris. Ik krijg een berichtje van Helene. Ik heb een nieuwe ingesproken voor je. Ik even zoeken in het systeem. Het was gespeld met een D in fucking, dus dan weet je het wel.
2: Het is fucking koud.
0: Is ook wel goed. Welke is beter? Ik vind, deze heeft ook wel wat authentieks of zo.
1: Het is fucking koud.
0: En deze is, ja.
2: Het is fucking koud.
0: Allebei wel goed eigenlijk.
1: Het is fucking koud.
2: Het is fucking koud.
0: Welke, de telefoonversie of de niet-telefoonversie? Welke hoor je liever in vervolg? Laat me eventjes weten via de Kink app. Ragebait. Berichten die expres irritatie of boze reacties uitlokken. Je ziet het vaak op TikTok, social media. Mijn puber van 16 die zegt ook wel eens een keer als hij mij boos maakt. Oh joh, rustig joh. Was alleen maar ragebait. Het woord is met 36,5% van de stemmen verkozen tot Duits jeugdwoord van het jaar 2026. De hele top 3 bestaat daar uit Engelse woorden trouwens. Dus ragebait op nummer 1. Op 2, peak. Als in, Black van Pearl Jam is wel peak kink. Dat is het hoogtepunt van. En crash out. Compleet uit je dak gaan. Dus de 3... Engelse jeugdwoorden van het jaar. Sorry, Duitse jeugdwoorden van het jaar zijn allemaal in het Engels. Ragebait, peak en crash out. En uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 4 op de 10 vrouwen die menstrueren of in de overgang zijn, hun planning aanpassen aan klachten en energieniveau. Bijvoorbeeld bij sporten, werk of sociale afspraken. Het onderzoek van RTL blijkt meer dan de helft negatieve gevolgen ervaart, terwijl slechts 6% van de cao's afspraken bevatten over deze klachten. Slechts 6! 2/3 van de ondervraagden bespreekt dit soort klachten niet met hun leidinggevende, terwijl 8 op de 10 mensen vinden dat het onderwerp beter bespreekbaar zou moeten worden. Ja. Ja, dat vind ik ook. Zullen we denken, deze van jou, deze...
1: Het is fucking koud.
0: Of...
2: Het is fucking koud.
0: Ja, nou. Kies maar welke hoor je het liefst. Als het koud is.
3: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
0: Nou, alleen maar een telefoonversie. Die voelt authentiek en is niet meer weg te denken bij dit weer. De originale afname is het beste. De nieuwe is te schoon. Telefoon, authentiek. Authentiek, oké. Okay. Nou, dankjewel alleen voor het opnieuw inspreken, maar het blijft toch...
1: Het is fucking koud.
0: Dat blijft hem wel. Ed, goedemorgen.
4: Hey Michiel, goedemorgen.
0: Heb je nog een beetje kleine oogjes, piepende oortjes?
4: Ik heb kleine oogjes en zeker... Nou nee, piepende oortjes heb ik heb wel mijn dopjes in gehad. Maar kleine oogjes zeker.
0: Nee, maar dat laatste is hartstikke goed. Je hebt beschermd genoten van Kink Presents The Strokes. Ik zag wat beelden voorbij komen op de stories van Kink. Ik was er zelf niet bij. Maar dat zag eruit als een heel goed feestje.
4: Waanzinnig. Was echt heel goed. Top, reetestrak gespeeld door die mannen.
0: Ja.
4: Zanger wel wat afwezig. Niet helemaal contact met het publiek. Maar gewoon echt, wat ik zeg... Super strak gespeeld.
0: Ja, maar is wel vaker met die Julien Casablancas. Dat is een beetje een vage gast sowieso. Dat hij er überhaupt was en alle woorden kent, is al mazzel.
4: Echt genoten.
0: Mooi man. Nou, je vraagt om een beetje nagenieten. Wat dacht je van Someday?
4: Absoluut goed.

0: deze week moet het gebeuren. Tot en met komende donderdag heb je nog de tijd om te stemmen voor de Kink 1500. Kom ik zo meteen op terug, want het is weer tijd voor een stemlijst zo meteen. Verder eventjes goed om te weten. Het is in regio Noord deze week herfstvakantie. Dat weet je als je er middenin zit. Weet je misschien niet als je niet in regio Noord zit. Want Midden en Zuid hebben volgende week herfstvakantie. Maar deze week, regio Noord, zijn de scholen dicht, slapen de pubers uit en gaan misschien, hele gezinnen wel op vakantie. Zo zou we kunnen. Volgende week dus twee regio's. Volgende week ook het begin van de Kink 1500. Je moet wel even kijken dat je, als je weggaat, dat je daar wel Kink kan ontvangen. Ik kreeg al wat een gefrustreerd berichtje binnen van de Marcel. Hey, ouwe radiobaas, stuurt hij. Weet je tot welk puntje besef ik net kom? De eerste twee dagen van de lijst heb ik cursus, die mis ik. Maar wat nog erger is, dat ik de 29e ook cursus heb. En het ergste, de 30e gaan we op familieweekend met de schoonouders. Ik mis de freaking finale. De finale van de Kink 1500 zal zijn op vrijdag 30 oktober. Maar op zaterdag 31 oktober doen we weer de top 100 nog één keer om nog een keer te kunnen genieten. Dus dan kun je misschien tussen de schoonfamilie door toch hier en daar wat meekrijgen. Dat gun ik jou dan wel weer. Dat zou wel leuk zijn. Oké, zometeen vroeg bezoek van Kink-collega Stefan Koren. Die is normaal gesproken tussen de uren 3-6 in de middag te horen. Maar hij is extra vroeg, want hij zegt: ik kom even vroeg binnen, want ik heb een leuke. Ik was vandaag je uit voor je zometeen. Ik weet niet zeker of die klopt. Je moet het vooral niet kapot checken, maar ik vond hem leuk. Oké, Stefan Koren zometeen rond 19:15 met een ik was vandaag je uit. Het had iets te maken met de Muppets, zei hij. Dan heb je mijn aandacht al. Ik vind de Muppets namelijk te gek. En inderdaad, zometeen na het nieuws van 19:30. Weer drie liedjes uit iemands stemlijst. Als je het jouw lijst is en ik roep jouw naam, dan heb je drie liedjes de tijd om berichten te sturen. En ik had het vast verklapt, ik herhaal het bij deze nog een keer. De lijst die ik zo meteen draai is afkomstig van een vrouw.
1: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Half acht. Kink. AMP Headlines.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Gelderse Betuwe zijn twee automobilisten verongelukt. Ze botsten gisteravond op een provinciale weg bij Kesteren frontaal op elkaar en overleden ter plekke. Twee andere mensen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Houthis in Jemen hebben weer raketten afgevuurd op Saoedi-Arabië. Eentje werd neergehaald en een andere kwam neer op het vliegveld van hoofdstad Riyadh. Er viel zeker één dode. En in Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Maar dat lijkt een volgend incident in een kappersoorlog, waar regiozender Rijnmond al over schreef. De burgemeester sloot al eens een zaak. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits verloopt over het algemeen zoals gebruikelijk. Ongelukken veroorzaken wel veel vertraging op sommige wegen. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse ging het mis. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 3 kwartier extra reistijd. Ook een ongeluk op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder is de linkerrijstrook dicht en reken hier op 3 kwartier oponthoud. En tot slot de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen staat een kapotte vrachtauto en daardoor ben je een half uur langer onderweg.
3: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
6: Het is bijna zover. Maandag 19 oktober, dus over een week, begint de Kink 1500. Je kunt nog tot en met donderdag stemmen. Dus als je het nog niet hebt gedaan, dan moet je nu echt snel zijn. Nu is het tijd voor 3 liedjes uit de lijst van iemand die het al wel heeft gedaan. Namelijk Nienke Bijlsma. Nienke Bijlsma, goedemorgen. Uit jouw lijst zometeen Alice in Chains, Violet Grohl, als eerste Green Day. Als je tijdens deze 3 liedjes een bericht stuurt met de Kink app, beste Nienke Bijlsma, krijg je van mij het Kink 1500 t-shirt.
3: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Prachtig lijstje. Drie liedjes uit de stemlijst van Nienke Bijlsma. Je hoorde achterin volgens Good Riddance, Time of Your Life van Green Day, Bug in a Cake van Violet Grow en Rooster van Alice in Chains. Alleen wat ik niet hoorde was het geluid van Ping Plong, een berichtje van Nienke. Helaas, Nienke, dat betekent ook voor jou geen kijk, geen Kink 1500 shirt. Zometeen rond 8:30 weer drie liedjes uit iemands lijst. Dan onder meer in dat lijstje, ga ik wat verklappen? Nee, ik ga even niks verklappen. Nee, behalve dat het over drie kwartier rond 8:30 weer de lijst is van een mannelijke medekinker. Dus misschien ben jij zo meteen wel aan de beurt. Zometeen op de radio, de Stereophonics. Even waarschuwen, mocht je boodschappen willen doen bij de appie, de app werkt niet. De websites en apps van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zijn al sinds gisteravond onbereikbaar. Albert Heijn bezorgt ook tijdelijk niks. Ze hebben een groot IT-incident. Als je nu de app opent, is leuk, je kunt nu gelijk het nieuws nu op je telefoon bekijken. Als je de Albert Heijn-app op je telefoon opent, dan zie je alleen maar de bonuskaart staan en verder niks. Maar niks. Zo ook als je een boodschappenlijstje hebt gesynchroniseerd met je partner. Jammer joh, ik weet niet wat je moet. Verzin zelf maar wat, de app doet het niet. Hoe lang het gaat duren en wat er aan de hand is, niemand die het op dit moment nog weet. Zometeen, op je radio. De nieuwe van Nothing But Thieves, number 5 heet hij. Ook Stereophonics komt eraan. Maar eerst, hoog bezoek in de studio.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond 7:15, net wat slimmer wakker dan dat je de avond ervoor ging slapen. En dat is vandaag dankzij, wat vroeger aanwezig dan normaal, Kink-collega Stefan Koren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik vind het echt wel heel mooi. Jij zei donderdag al tegen me, ik heb een hele mooie vandaag je oud. Maar dat je ook echt vervolgens hier maandagochtend al op dit onchristelijke tijdstip voor jou doen.
2: Onder lichte dwang.
0: Ja. Ik wilde echt spelen dat je hier spontaan stond. Maar oké, ja, ik moet inderdaad wel, kom maar even langs.
2: Oh, dan doe ik even opnieuw. Hey, wat leuk, ik ben er vast. Hallo, goedemorgen.
0: Ik was 50 jaar oud toen ik van jou hoorde dat
2: De Muppets geen Muppets zijn. Ja, dit is een beetje.
0: Ja, het is een keer ingewikkeld.
2: Het is een ingewikkeld verhaal. En ik heb het ook niet helemaal 100% gefactcheckt. Maar ik zag dit voorbij komen.
0: Een goed verhaal moet je nooit kapot factchecken.
2: Daarom, hoe het zit, volgens dit verhaal in elk geval, is dat er ooit een restaurant is geweest. Die heeft poppen gemaakt door Jim Henson gekregen. En die heeft daarmee geadverteerd. Met kom eten bij de Muppets. Dat vond de Jim Henson Company alleen niet zo'n leuk idee.
0: Snap ik.
2: Die verdiende er niks aan.
0: Want Jim Henson, de mens, de man?
2: De man had die poppen gemaakt.
0: En een cadeau gegeven en het bedrijf. Want op een gegeven moment, Jim Henson is al vrij vroeg overleden.
2: Ja.
0: En toen heeft het bedrijf bestond. Ze dacht, ja, we gaan wel leuk wat Jim Henson heeft gedaan in zijn leven. Maar we gaan natuurlijk niet ineens met onze trademark een restaurant lopen promoten.
2: Precies.
0: Ja, okay.
2: Dus die zijn naar de rechter gegaan. Dat is een zaak geworden. En toen is er uiteindelijk besloten, juridisch, dat een Muppet is een Muppet op het moment dat het een pop is gemaakt door de Jim Henson Company.
0: Ja.
2: En bespeeld is door iemand van de Jim Henson Company.
0: Oké.
2: Dan is het een Muppet. Nou is het zo dat de Muppets, dus Kermit de Kikker, Miss Piggy, inmiddels overgenomen zijn door Disney.
0: Ja, klopt. Ja, de Muppets zijn onderdeel van de Disney Company.
2: Precies. De Jim Henson Company is dat niet. Alleen de Muppets zijn overgenomen door Disney. Dus de films gemaakt door Disney,
0: ja,
2: daar worden de Muppets bespeeld door medewerkers van Disney en niet door medewerkers van de Jim Henson Company.
0: Dus met andere zeggen, woorden, Disney, Muppet.
2: De Muppets zijn geen Muppets.
0: Oh, mijn hoofdpijn. Ik volg je wel. Dit vind ik wel interessant om even te checken misschien nog. Aan de andere kant, het is wel een goed verhaal.
2: Je zei net zelf, een goed verhaal
0: nee,
2: moet je niet doodfact checken.
0: Okay. Dus als je nu een Muppet van Jim Henson is overleden in 1990, meen ik of zo.
2: Ja, maar daarna is het door de company nog wel het een en ander ook uitgegeven.
0: Ja,
2: echt, maar op het moment dat er nu een nieuwe Muppet-filmpje online komt.
0: Er was vorig jaar een heel leuke Muppet-show met Sabrina Carpenter als gast.
2: Precies.
0: Dat is dus geen Muppet-show, zeg
2: jij. Want die mensen die zijn in dienst van Disney en niet in dienst van de Jim Henson Company.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Ik zou het kunnen kapot checken, maar ik vind het een te goed verhaal. De Muppets zijn geen Muppets. Een beetje het existentiële sine pa un piep, weet je. Er is geen kink, dit zijn de Stereophonics niet. Heb je ook een mooie voor Ik Was Vandaag Hier Oud? Laat het weten met de Kink-app. Luister morgen weer rond 7:15 voor een nieuwe editie.

0: Suzanne hoor je natuurlijk bij Kink. 8:02. Even kijken, het ANP-bulletin van 8 uur komt eraan. Ja, het is toch wel serieus volgens mij. Michiel vraagt zo'n praatje zo meteen bij over de IT-storing bij Albert Heijn. Er was een IT-storing en uit voorzorg heeft Albert Heijn alle systemen uitgezet. Waardoor je dus, als je nu de Albert Heijn-app opent, alleen maar de bonuskaart ziet. Maar er worden geen bezorgingen meer gedaan. De boodschappenlijstjes zinken niet meer. Dit is echt, als Albert Heijn besluit, we trekken nu de stekker uit alle systemen, dan was daar wel iets aan de hand. Het raakt ook winkels van Ethos en Gal en Gal. Je hoort er zo meer over in het ANP-bulletin van 8 uur. Gelijk erachteraan, meer muziek, want vooralsnog doen alle systemen het hier wel. Even kijken, zeker. Dat betekent zo meteen de bekendmaking van de nieuwe Kink XL. Ook Depeche Mode en POD komen eraan.
1: Kink. Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1+1 gratis. Alle Unox soep in zak. 1+1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
4: Hit it! Voor die 2.

0: Dus lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
8: Goed plan, Zonneplan.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
12: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Ze hebben het over een IT-incident en voor de zekerheid zijn er systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor werken apps en websites niet en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Ook is de klantenservice onbereikbaar. Winkels zijn wel open. In de Gelderse Betuwe zijn 2 doden gevallen bij een heftig ongeluk. Op een provinciale weg bij Kesteren botste een auto op een tegenligger. Allebei de bestuurders kwamen om het leven en 2 mensen raakten zwaar gewond. Er is nog gezocht naar meer slachtoffers die uit de auto's geslingerd konden zijn, maar er werd niemand gevonden. Een Belg van 26 had een sturende rol bij de aanslag in Overasselt vorige maand, meldde RTL Nieuws. De man voetbalde ooit in de jeugd van de Belgische nationale ploeg en gaf zijn orders in een appgroep met de naam Voetbal. Hij schreef dat de mannen die naar Overasselt moesten €5.000 extra kregen. En voor bestaanszekerheid is meer nodig dan alleen geld, zegt planbureau SCP. Ook het sociale leven en gezondheid spelen een rol. Daarom zouden ambtenaren vaker contact moeten hebben met mensen in armere wijken, zodat die snel de juiste hulp kunnen krijgen, zegt het SCP. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Wordt 14 tot 18 graden.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files van morgen staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk staat 14 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf knooppunt Hooipolder 25 minuten oponthoud. Dan goed nieuws over de A58 richting Breda. Want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Je hebt nog een half uur extra reistijd. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met een uur extra reistijd.
12: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
15: Oh, maandagmorgen. Gelukkig is er bijna weekend.

0: 11 minuten over 8 op maandag 12 oktober. Wacht even. Ja, ik wil zeggen, als ik tijd wil, moet er een koekoeksklok klinken, hè? Huh? Hallo, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra.
2: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Nou, allemaal hard gelachen. Ik roep net voor achter het nieuws dat je ook in het ANP-bulletin kunt horen met Michiel Frazenstorm dat er een grote storing is bij Albert Heijn. Ik vind het wel fascinerend. Ik ben heel benieuwd wat hier uitkomt. Er was dus gisteren een groot IT-incident waarop Albert Heijn heeft besloten om de hele donderse boel eruit te trekken. Dus niks doet het nu. Althans, je kunt wel boodschappen doen, maar de app ligt helemaal plat. Je kunt er wordt niks bezorgd. En ook in de winkel, heel veel van die bordjes waar de prijs op staat, die werken digitaal. Er staat nog de oude prijs op. Dus als Albert Heijn zoiets besluit, dan moet er echt wel iets behoorlijks groots aan de hand zijn. En ik heb het bericht nog niet gelezen. Of kennelijk, ja, ik zie de statistiek van tevoren ook niet, is de eerste commercial die op de radio hoort die van de Albert Heijn. Lennart stuurt dat zijn zoon van 11, Nathan, gelijk riep: nou, de reclame doet het in ieder geval wel. Leuk. Goedemorgen. Maandag. Dit is ook een eentje, die las ik weer bij RTL. Vanaf volgend jaar kunnen er door nieuwe belastingregels allemaal, vind ik, heel logische en mooie en simpele en toffe dingen verdwijnen. Als korting op producten van bedrijf waar je werkt. Sterk, jij werkt in een kledingwinkel. Dan mag die kledingwinkel binnenkort jou geen korting meer geven op de spijkerbroeken. Of een abonnement via je werkgever. Gewoon van die kleine dingetjes die je als werkgever kunt geven aan je werknemer. Mag dus niet meer vanaf volgend jaar. Werkgevers mogen nu nog 20% belastingvrije personeelkorting geven tot maximaal €500 per jaar. Straks moet het uit een beperkt potje voor extraatjes komen. Waarom doen we er zo moeilijk over? Nou, ik vind daar dingen van. Verder dan qua weer. De dag begon vandaag enigszins aan de frisse kant.
3: Het is fucking koud.
0: Zou je kunnen zeggen. Uiteindelijk wordt het een prachtige najaarsdag. Veel zon en ook droog. Alleen in het noorden kan er vanochtend nog een buitje vallen. Later in de middag over meer bewolking in het westen. En de temperatuur vandaag een aardige 17 graden. King Star.

Kink XL voor de komende week. De belangrijkste nieuwe release die je extra vaak bij Kink hoort. Drie broers die een heftige periode achter de rug hebben gehad. Ze zijn hun moeder verloren. Die ook zo een beetje de grootste fan, steun en toeverlaat was van hun band. Palais Royale. Ze zijn al jarenlang bezig, sinds 2008. En beginnen nu echt door te breken. Nieuwe album komt binnenkort uit. Het heet Amsterdamage. En de eerste single daarvan, Lost in

dit liedje geldt niet voor het noorden deze ochtend. Verder wel. Blind Melon en No Rain. Daarvoor de Kink ikzelf voor de komende week. Palais Royal, Lost in Translation. Ja, zegt Linda. Lekker. Ook Jan-Pieter is er blij mee. Eindelijk een beetje Palais Royal op Kink. Ik mis ze al een beetje op deze zender. Nou, bij deze dan. Opgelost. Dit is Yardak, New Beginnings.

0: 12 Rocktober. Helemaal niet gezegd, maar ik mag er ook nog helemaal niks over zeggen. Maar gedurende de Kink 1500, die maandag begint, kun je ook nog een paar fantastische prijzen winnen. Sterker nog, de grootste prijs die we ooit hebben weggegeven bij Kink. Ja, jawel, dat klopt. Maar ik mag nog niks zeggen. We zijn er al een poosje behoorlijk mee bezig achter de schermen. En dat wordt echt wel next level. En net toen we dachten we alles op een rijtje hadden, kwam er nog een kans voor een tweede hele grote prijs achteraan. En die hebben we ook maar aangepakt. Dus vanaf maandag niet alleen de 1500 beste rocktracks aller tijden, maar ook nog een keer kans op prachtige prijzen. Allemaal in het kader van Rocktober. De maand! Tom, die stuurt zojuist met de Kink-app. Kink luister je ook aan het Veluwemeer. Fris maar heerlijk. Fris maar heerlijk. Dat klinkt als een slogan voor een, in dit geval voor een radiostation. Waar je zometeen na het nieuws van 8:30 weer 3 liedjes te horen krijgt uit 1 iemands stemlijst. Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Het kan nog tot en met komende donderdag. Heb je het al gedaan en zit in jouw lijstje onder andere iets van U2? Dan zou jouw lijst zometeen aan de beurt kunnen zijn. En maak je kans op het Kink 1500 t-shirt.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Kink. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
13: Shape the future with confidence. EY.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Half negen. Kink. ANP Headlines.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Online boodschappen doen bij Albert Heijn gaat niet. Er is een IT-storing en systemen zijn uitgeschakeld. Ook de app en sites van Ethos en Gal en Gal liggen eruit. Die vallen onder hetzelfde bedrijf. Een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval in Overasselt was in juni nog veroordeeld, meldt RTL. Hij kreeg toen 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. En ambtenaren moeten vaker contact hebben met mensen in armere wijken. Het SCP denkt dat die sneller aan de juiste hulpverlener zullen worden gekoppeld als de overheid ze wat beter in de gaten houdt. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van zon en wolken. Na een frisse start wordt het uiteindelijk 14 tot 18 graden.
20: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg zoals gebruikelijk. De meeste vertraging vind je nu in Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat 10 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg richting Breda heb je tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 25 minuten tijdsverlies. Dat komt door een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Voor de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op.

0: Burg. Dank voor het stemmen, Erik van den Burg. Op de King 1500, Erik van den Burg. Uit jouw lijstje. Stained, Wet Leg en U2. En als jij, Erik van der Burg, tijdens die drie liedjes even een berichtje stuurt met de Kink-app, krijg je van mij een King 1500 t-shirt.
1: King 1500, jouw stemlijst. Kink.

jouw stemlijst. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

Erik van den Burg, prachtig liedje. Weinig communicatie. Ja, sorry Erik, je had 3 liedjes de tijd om iets van jezelf te laten horen. Maar los van dan iets van jezelf te laten horen uit jouw lijst. You Two, I Will Follow, Wet Dream, Wet Leg. And It's Been a While, Stained. Geen bericht van Erik, dus geen Kink 1500 shirt. Maar over 3 kwartier draait Erik ook met 3 liedjes uit. Misschien wel jouw stemlijstje. Maak je kans op het Kink 1500 shirt. Heb je nog niet gestemd? Doe dan! Doe dan!

0: Feesta. 9 voor 9. Vandaag, 12 oktober, maar dan in het jaar Onze Heren 1987. Dat was 39 jaar geleden. Kwam het legendarische album Kick van In Excess uit.
1: Veenstra vertelt.
0: Sommige mensen dragen hun donkere kant keurig verborgen met zich mee, terwijl je bij anderen nauwelijks hoeft te zoeken. Michael Hutchins keek voor de tekst van dit nummer naar dat verschil. Naar mensen bij wie verlangen, trots en verleiding bijna van het gezicht af te lezen zijn, alsof er onder het keurige laagje beschaving altijd maar iets zit te wachten om naar buiten te komen. En mensen die het heel goed weten te verstoppen. Beetje een engeltje en een duiveltje op je schouder. Dat is een tekenfilm vroeger. Michael was daar behoorlijk mee bezig ten tijde van het schrijven van dit nummer. Niet dus op een religieuze manier, de duivel en de engel, maar omdat die twee karikaturen eigenlijk voor hem een mooi verschil weergaven tussen orde en chaos. Je kunt wel denken dat je alles op een rijtje hebt, dat je weet wat goed is en welke kant je op gaat, maar dan kan er zomaar ineens iets gebeuren waardoor alles kantelt. In dit nummer trekt daarom een kleine stoet aan personages voorbij, ieder met een eigen zwakke plek. De een wordt geleid door lust, de ander door hoogmoed. Maar wat vooral opvalt is dat niemand helemaal onschuldig blijkt te zijn. Want uiteindelijk zit volgens Michael Hutchins de verleiding niet alleen in die paar opvallende types. Nee, iedereen draagt wel een klein beetje zwart met zich mee.

0: Kick van INXS. God, er staat ook Never Tear Us Apart of zo. Ach man, wat een album. Vandaag 39 jaar oud. Het verhaal achter Devil Inside hoorde je in Veenstra verteld. Nou, even kijken. Doet Albert Heijn het alweer? Ik ga het gewoon gelijk even checken. Kan mij schelen, jongen. Nee hoor. Nee, nog helemaal niks. Heel benieuwd wat daar vandaag uitkomt. Of daar vandaag iets van duidelijkheid komt. Wat daar is gebeurd. Ja, die zullen wel gewoon gehackt zijn. Wat door meerdere mensen ook gestuurd. Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Nou, hier. Alles werkt nog. En zometeen gaan we Alternative Rock hamsteren. Met Erik Kortom. 3 uur lang op je radio. Te beginnen met de Kink 90s break. Deze nietsnut verspreidt de liefde op een verwrongen manier. Deze nietsnut verspreidt de liefde op een verwrongen manier. Die 3 liedjes hoor je zometeen in de Kink 90s Break.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed.

0: Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Klanten van Albert Heijn krijgen geen boodschappen bezorgd en ook bestellen gaat niet, want de site is uit de lucht. Albert Heijn heeft het over een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar het kan zijn dat op de elektronische prijskaartjes nog oude aanbiedingen staan. Ook Ethos en Gal en Gal hebben last van de storing. Er is meer bekend over een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval vorige maand in Overasselt. Volgens RTL kreeg hij in juni nog 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. Ooit was hij een groot voetbaltalent dat in het Belgische nationale jeugdelftal speelde. De meeste Nederlanders vinden orgaandonatie belangrijk, maar bijna een derde praat er nooit over. Veel mensen hebben eerst een aanleiding nodig, zoals een tv-reclame. Volgens de Transplantatiestichting is het voor nabestaanden fijn als er afspraken over zijn gemaakt. Vandaag begint de campagne. En het openbaar vervoer in België heeft vandaag veel last van stakingen. Bussen en treinen vallen uit omdat medewerkers actie voeren tegen plannen van de regering. Volgens de NS kunnen ook treinen vanuit Nederland vertraging oplopen. Zo rijden er de hele dag geen stoptreinen van Maastricht naar Luik. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van zon en wolken. Na een frisse start wordt het uiteindelijk 14 tot 18 graden.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt weer minder druk op de weg. Fielen staan er nog vooral in het midden en zuiden van het land. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht staat 14 kilometer file met een uur extra reistijd. Op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof ben je een kwartier langer onderweg.
8: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink. Kink 90's Break. Break.
11: Ja, goedemorgen deze maandag. Tijd voor de King Night's Break. Komt ie uit. Deze nietsnut verspreidt de liefde op een verwrongen manier. Deze nietsnut verspreidt de liefde op een verwrongen manier. Liam en Titia. Of Liam. Liam en Titia. Hartstikke goed. Gaat dan ook over deze drie platen.

ingewikkeld hoor. Maar dankjewel voor het meespelen. Tijdens de King Nighties Break. Iedere morgen zo even na 9. Dan kan je je naam op de radio horen. Dat is ook het enige wat ermee te winnen is. Wat gaan we voor de rest doen? Ramones, Muse, maar eerst Editor.

0: Sam Vender hoorde je in Rain Me In. Zometeen trekken we weer 3 platen uit iemands stemlijst. En als jij Jarno Tamminga heet, dan moet je zometeen gaan appen. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elk uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. Kink.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
11: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
13: Goed plan, zonneplan.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: nu je drie platen op de radio hoort, en dat hoor je, want ik heb ze namelijk uitgekozen. A-Punk, Vampire Weekend, Hello Heaven, Hello van Youngblood, die heet ook al een fijne lange. En Disco 2000 van Pulp. Als jij dat hoort, Jarno, en je stuurt me een appje, krijg jij een gloednieuw Kink shirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

gekke platen, maar geen Jarno. Nee. Nou, ja, nee, ik, nee, helaas. Nee, ik kan er ook niks meer van maken. Wel goede platen hoor. Vampire Weekend, A-Punk, Youngblood, Hello Heaven Hello en Pulp Disco 2000. Kwamen van Jarno Tamminga uit zijn stemlijst voor de Kink 1500. Deze week kan het nog tot en met donderdag. Kun je nog stemmen voor de Kink 1500. En tot die tijd maak je dus elke keer op het halve uur zo'n beetje rond deze tijd. Maar straks in het volgende uur ook. En daarna kans op een t-shirt als we jouw lijst hebben geplunderd. Dit is Guns N' Roses en welcome to the jungle.

0: Zometeen hier op Kink. Onder andere Kate Bush. Ja, Kate Bush, Kings of Leon en de Queens of the Stone Age.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Kink. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Let's go! De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mijn auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
9: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn kan geen boodschappen bezorgen en bestellen via de site gaat ook niet. Het bedrijf heeft te maken met een IT-incident en systemen zijn preventief uitgezet. Of dat betekent dat AH is gehackt, is niet duidelijk. De bescherming van de gegevens van onze klanten en medewerkers is het belangrijkste, zegt Albert Heijn. Er is werk aan de winkel voor dierentuinen met veel kleine verblijven. Die moeten van het kabinet gaan vernieuwen. Probleem is dat dierentuinen nu nog een vergunning hebben voor onbepaalde tijd. Daardoor kunnen ze het verbeteren van dierenverblijven jarenlang uitstellen zonder dat ze daarvoor worden gestraft. Veel rookwolken boven het Gelderse Doesburg. Daar is brand uitgebroken in een rijtjeshuis. En volgens Dagblad de Gelderlander kan het vuur zijn overgeslagen naar huizen ernaast. Of er gewonden zijn is niet bekend. Mensen in Doesburg hebben een NL-alert gekregen. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En de droge zomer heeft de waterschappen miljoenen gekost. Ze moesten onder meer tijdelijke pompen plaatsen, dijken extra inspecteren en dode vissen opruimen. Een waterschap in Zuid-Holland gaf er zeker €1 miljoen aan uit. Veel waterschappen zijn er nog steeds druk mee en de kosten lopen dus verder op. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 14 tot 18 graden.
11: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
13: Met zometeen Cooler Shaker, Paramore, maar eerst de Red Hot Chili Peppers. Kink.

Govinda hoorde je van Kula Shaker. Zal je niet ontgaan zijn dat de Queens of the Stone Age lekker bezig zijn. Nieuwe plaat komt zeer binnenkort uit. En deze Where the Goth Girls At werd bij ons meteen al Kink XL. Liedje over het feit dat Joshua Homme zich wel eens afvraagt waar al die gothic meisjes gebleven zijn. Ja, hij zei vroeger zag ik die nog wel eens helemaal in het zwart. Ook al liep je, laat me zeggen, op een boulevard in Saint-Tropez. Of waar het dan ook hartstikke warm was. Daar zag je ze in het zwart gekleed met zwarte make-up. En die ziet ze nu niet meer. Waarop Ellen volgens mij, als ik me goed herinner, 2 weken geleden zei... nou, dan moet je eens even een keer naar een concert van Evanescence gaan. En zo zijn er nog wel meer plekken natuurlijk. Maar het blijft een goed liedje. Deze Queens of the Stone Age. Where the Goth Girls At...

0: Weezer, want dat is het nog steeds. Die heet We Might As Well Be Strangers. Weezer dus zometeen hier op Kink. Coldplay, White Lies. En in 1978 wordt er een bassist van een band gearresteerd voor het doodsteken van zijn vriendin. Welke bassist dat is, denk dat je dat wel kan raden, maar dat vertel ik je zo.
1: Kink. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed. Thanks, Bo.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
18: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Het is tijd voor de lijst van Nancy Bering. Nancy, we hebben 3 nummers uit jouw lijst gehaald en die ga je nu horen. Mocht jij denken, ja, dat ben ik. Ik ben Nancy Bering en dit zijn mijn liedjes. Dan heb ik het over Coldplay, White Lies en Manic Street Preachers. Stuur even een appje. Voor je weet krijg je een gloednieuw Kink shirt.
18: Kink 1500. Jouw stemlijst. Kink.

Nancy Bering bij deze gefeliciteerd. Hij kwam nog binnen tijdens Manic Street Preachers. Bij deze gefeliciteerd. Je krijgt van mij een gloednieuw King shirt. Lekkere plaat hoor, die Manic Street Preachers, White Lies. En die Coldplay natuurlijk. Ja, vind ik misschien wel het mooiste liedje van Coldplay wat er bestaat. Ze hebben er nogal wat hè, in de afgelopen zoveel jaar. Fix You hoorde je van Coldplay. Het is tijd om je even mee te nemen naar het verleden. Naar 12 oktober in het verleden om precies te zijn. Want in 2001 stapt gitarist Wes Borland. Als je denkt, oh ja, wat die man, de ene keer was hij helemaal zwart gesminkt. En op het andere moment had hij al een hele exorbitante kleding aan en pakken. En weet ik, ik zag laatst weer een fantastisch stukje dat hij staat te spelen in. En dan heeft hij een soort gouden glitterdingen voor zijn gezicht hangen. Nou, het is, zoek het maar eens op. Wes Borland is stapt uit Limp Bizkit. Volgens een post op de website zijn ze op dat moment zeer vriendschappelijk uit elkaar gegaan. 8 jaar later keert Borland gewoon weer terug bij Limp Bizkit. 27 jaar. Hebben ze het in een kelder stof laten happen. Maar in 1997 wordt de Rolling Stones Rock'n'Roll Circus uitgebracht op video. Het was een BBC-special, werd in 1968 opgenomen. Nooit meer uitgebracht daarna, omdat de Stones niet tevreden waren met dat optreden. Maar ja, uiteindelijk hadden ze toch zoiets van, ja, die kunnen we de fans niet onthouden. Dus 27 jaar geleden, op 12 oktober, toch maar weer uitgebracht. En dan Sid Vicious van de Sex Pistols wordt op 12 oktober 1978 gearresteerd voor het doodsteken van zijn vriendin Nancy Spangen. En voordat er een zitting kan plaatsvinden over of hij schuldig was of niet, overlijdt hij aan een heroïne-overdosis. Mocht je daar ooit eens een keer iets moois over willen zien, het is een biopic, die heet Sid & Nancy, waar Sid Vicious gespeeld wordt door een fantastische Gary Oldman. Nou goed, gaat dat zien. Dit zijn de Pistols, Pretty Vacant.

0: Zometeen hier op Kink onder andere Gorillaz, The Rolling Stones en Royal Blood.
1: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee. En

0: Boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Schepen kunnen vanaf vandaag voorlopig weer in 2 richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Het water is gestegen, waardoor de vaargeul weer diep genoeg is. Ruim 2 weken konden schepen alleen richting Arnhem. Schepen uit Duitsland moesten daardoor zo'n 300 kilometer omvaren. Spoorbedrijven beginnen vandaag samen met hulplijn 113... een campagne tegen zelfdoding op het spoor. Dat gebeurt bijna 200 keer per jaar. Onder andere nabestaanden, machinisten en conducteurs vertellen in het film dat het er nog jaren bij blijft. Overmorgen is in treinen een omroepbericht te horen om meer naar elkaar om te kijken. Hulpverleners in Italië proberen al sinds gisteren iemand te redden uit een grot op het eiland Sardinië. Hij was er als onderzoeker aan het werk toen een deel van de grot instortte. De ingang wordt geblokkeerd door puin en de grotverkenner zit nu vast op 10 meter diepte. Volgens een Italiaans persbureau leeft hij nog. En dat verouderde dierentuinen zich moeten houden aan strengere regels is goed nieuws en hard nodig, vindt de dierenbescherming. We zijn anders gaan denken over dierenwelzijn en daarom wil het kabinet dat dierentuinen meegaan met hun tijd. Als ze bijvoorbeeld hun krappe verblijven niet verbeteren, kan het ministerie ingrijpen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden.
3: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
5: Met zometeen Royal Blood, Kaiser Chiefs, mijn eerste Pearl Jam.

gloedje nieuw van het gelijknamige aankomende album wat 6 november gaat verschijnen, hoorde je Dead Company. Dat was de nieuwe Royal Blood. Lekker, hè? Ja, ja, ja. Wordt nog veel lekkerder, kan ik je vertellen. Zometeen Doggy Dog, Gorillaz. Maar eerst, it's only rock and roll, but I like it. It's in the Rolling Stones. Yeah.

0: Kingfisher. Nieuwe Kingfisher dus. Als artiest is het fijn als je voelt dat je niet de hele tijd avant-garde hoeft te zijn. Oftewel een voorloper in nieuwigheid, zal ik maar zeggen. Hoe dat uiteindelijk bij de Talking Heads klinkt, dat hoor je zo meteen in de Kink Album Top 1000 Classic.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed?
2: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
11: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe King 1500 shirt.
13: Dat is een mooi lijstje van Ivar van Heel. Dag Ivar, we hebben 3 nummers van je geleend. Tenminste, dat is ongevraagd. The Fratellis, Stone en Within Temptation. Deze 3 heb jij ingevuld, die hebben we eruit gehaald. Als jij nou even appt tijdens deze 3 nummers, krijg je van mij een King shirt.
12: King 1500, jouw stemlijst. King.

0: Onder het motto helaas en heel veel pindakaas. Ivar van Heel heeft ons niet gehoord. Misschien zit Ivar wel op school of ben je wat anders aan het doen. Maar nee, helaas. Helaas geen shirt voor jou. Wel lekkere nummers. Dankjewel. Dat is Chelsea Dagger, Fratellis en If You Wanna van Stone. En nou ook nog eens een keer Within Temptation met Mother Earth. Kwamen alle drie van de lijst van Ivar van Heel.
1: Kink Album Top 1000 Classic.
0: De Kink Album Top 1000 Classic. Little Creatures van Talking Heads uit 1985. Oude plot, zoals het dan heet. Staat op 718. Is 245 plekken gestegen. Soms zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Maar goed, albums hiervoor bestonden vooral uit jam-sessies met de band. For Little Creatures bracht David Byrne demotapes mee naar de studio. En de band moest dat dan vervolgens gaan uitwerken. Hadden ze in eerste instantie niet zoveel zin in. Maar dachten, nou ja, David Byrne zal het wel weten. En dat is ook gewoon zo, hè. Drummer Chris Frantz omschrijft de nummers als singer-songwriter-achtig... gemengd met Americana-invloeden. Nou, zou ook wel eens kunnen kloppen. En dit album wordt door heel veel mensen gezien als het popalbum van Talking Heads. Het is minder zwaar dan het andere werk. Bassist Tina Weymouth zei daarover... It's so much fun to be able to relax and just play without feeling you have to be avant-garde all the time. Want je moet continu... Want dat waren ze natuurlijk wel, Talking Heads. Vooruitstrevende bandje die continu bezig waren om nieuwe dingen te bedenken. En dat hoefde nu even niet. Van die plaat, Little Creatures, hoor je zometeen Road to Nowhere. Maar eerst Stay Up Late.
1: Kink Album Top 1000.

Morgen natuurlijk weer een nieuwe Kink-album Top 1000 Classic. En dan hebben we het over Throwing Copper van Live. Absoluut een absolute classic van de band Live. Die zo'n beetje iedereen wel in de kast heeft staan, denk ik. Dit is Window, dit zijn de Foo Fighters.

0: wens je ongelooflijk veel plezier bij Isabel. Of met Isabel zometeen. Ja, daar gaan ze voor zorgen, zwaait ze. En ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. Jij ook, hè? Tot morgen. Hoi.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: dat smaakt naar meer.
1: Kink. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische

0: artsen en zonovergoten pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Kom. Ik doe
1: mee. Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
3: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Nijmegen is een ongeluk gebeurd tussen een kraanwagen en een lijnbus. Van de kraanwagen schoot tijdens het rijden een deel van de ballast los. Die raakte de zijkant van de stilstaande streekbus met passagiers. Een van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bus heeft veel schade en is weggesleept. KLM gaat een week later dan gepland pas weer vliegen naar Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De eerste vlucht zou 25 oktober gaan, dat wordt 1 november. Het heeft te maken met de veiligheid in Riyadh. De Houthi-rebellen uit Jemen vallen het vliegveld aan. Dit weekend vielen 14 doden. Een grote brand die vanmorgen uitbrak in een rijtjeshuis in Doesburg is onder controle. Volgens Dagblad de Gelderlander is het onduidelijk of de bewoners thuis waren en of ze zich op tijd in veiligheid hebben gebracht. Het huis in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Vlak voor de brand zouden buren een knal hebben gehoord. En president Zelensky zegt dat sociale media veel minder last hebben van Russische bots. Dat komt volgens hem door de aanvallen van Oekraïne op datacenters in Rusland. Zelensky zegt dat er minder automatische berichten van nepgebruikers worden geplaatst met nepnieuws en propaganda. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden.
3: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
5: The Cure en de nieuwste van DNCC krijg je in je mix na Linkin Park, Somewhere I Belong.
3: Kink. Kink.
6: Haha, je zei in je mix. En dat is grappig, want jij heet ook Mick.

Ik heb nog steeds de afwijking dat als ik dit zie staan, deze songtitel, dat ik denk dat Fontaine hier opeens een soort van volkslied slager hit gemaakt heeft. Marianne, Marianne. Maar als je het dan hoort, dan is het dat gelukkig niet. Marianne hoor je, Fontaine DC. Hallo met Mick op de plek van Isabel. Die heeft even een lang weekendje, dus die hoor je gewoon morgenmiddag weer. Voor vandaag ben ik er tot een uur of drie met de allerfijnste alternative rock. Met zometeen het liedje dat ik op de socials van Kink gisteren op een filmpje met Michiel in koor riep met hem. We speelden het fonetische Kink 1500 spelletje. Check dat op de Instagram bijvoorbeeld van Kink, @kink.nl. Die van Green Day, die hoor je zometeen na L7 bij Kink. Dit is Pretend We're Dead.

0: Alternative Rock Radio met zometeen weer een stemlijstje uit de Kink 1500. Dus let op als jij een stemlijstje in hebt gevuld en de kans wil maken op dat Kink 1500 shirt. Misschien noem ik zometeen jouw naam als jij gestemd hebt op muziek van Metallica, Arcade Fire en Mumford & Sons. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
1: Kink.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
9: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
10: Nog tot en met donderdag kun je jouw stem uitbrengen en daarmee een shirt winnen als jij je naam hoort en we 3 tracks uit jouw stemlijstje draaien en je op tijd reageert. Het stemlijstje wat er nu aankomt is van Joni Heistra. Dus ben jij Joni Heistra of Joni Heistra? Laat van je horen in de Kink-app. Stuur een berichtje deze kant op terwijl ik jouw stemlijstje draai. En als ik je dan zometeen terug kan bellen, dan win je dat Kink 1500 shirt. Op jouw stemlijstje in ieder geval muziek van Arcade Fire en Mumford & Sons zometeen. Eerst Sad But True, Metallica.
9: Kink 1500, jouw stemlijst.

Little Lion Man, Mumford & Sons. And speaking of didn't I, my dear. He or she didn't, my dear. Joni Heistra, dit was hun stemlijstje. Geen reactie gezien in de King. Ik heb dus helaas geen King 1500 shirt. Over een uur weer een kans. Als je stemt, maak je kans op een King 1500 shirt. Dus als jouw stemlijstje gedraaid wordt, dan jouw naam genoemd wordt. En jij dus op tijd reageert in de King. En Joni of Joni deed dat niet. Stemmen kan nog voor de duidelijkheid tot en met donderdag via kink.nl/1500 of in de Kink app. Het is Kink op de maandagmiddag zonder Isabel. Die heeft een lang weekend, die hoor je morgenmiddag weer. Maar met Mick en met gewoon fijne muziek van Nirvana. Nieuwe muziek ook van Radio Free Alice. En deze Kink Classic van Arctic Monkeys. Dit is Arabella.

0: Kick in the Shins van Radio Free Alice bij Kink. Mocht je dit live willen zien, dat kan als je tickets hebt. Ze staan namelijk op dinsdag 10 november in de Tolhuistuin in Amsterdam. Maar het is wel helemaal uitverkocht. Dus als je daarheen gaat, heel veel plezier daar. Het is Kink op de maandagmiddag met zometeen muziek van R.E.M. Evanescence ga je horen en ook Volbeat komt eraan.
1: Kink. Social deal, hotel deals, take 1 en actie, boom.
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
4: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
9: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt.

0: pikkend.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Opvallende cijfers van de zorginspectie. Flink meer jonge tieners hebben vorig jaar een zwangerschap afgebroken. Het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Hoe zo'n grote stijging ineens kan, weet de inspectie ook niet. De meeste mensen in ons land zijn nog altijd slecht voorbereid op een ramp- of noodsituatie. Ze hebben bijvoorbeeld geen noodpakket met eten en drinken in huis om zichzelf de eerste dagen te kunnen redden. Ruim 4 op de 10 Nederlanders hebben dat wel. Dat zijn er evenveel als bij het vorige onderzoek een half jaar geleden. Het OM heeft TBS geëist tegen een man van 68 uit Utrecht voor een serie aanrandingen 2 en 3 jaar geleden. De meeste slachtoffers waren minderjarig. Deskundigen zeggen dat de man zwak begaafd is en door 50 jaar alcoholisme hersenschade heeft. Van het OM hoeft hij niet langer de cel in dan dat hij er al zat in voorarrest. En in meer dan 200 gemeenten mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Er geldt een landelijk verbod, maar gemeenten kunnen verenigingen een ontheffing geven. De meeste gemeenten doen dat niet, zoals veel grote steden in en buiten de Randstad. Ze zeggen onder meer dat ze te weinig handhavers hebben. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
4: Met zometeen R.E.M. Eerst V.O.L.B.E.A.T.
2: Kink.
5: Kink. Dit is Small Beat on K.I.N.K. Alternative Rock Radio.

heerlijk, we zitten volgens mij echt weer midden in het King Presents seizoen. Er zijn zoveel fijne King Presents shows. Deze was er vorige maand, 23 september uit mijn hoofd. 22 september, ergens in die dagen. Evanescence in de Ziggo Dome, Everybody's Full, hoorde je bij King. Afgelopen vrijdag was het King Presents Simple Plan. Afgelopen zondag King Presents The Strokes. En de volgende King Presents show die op de planning staat, die hele planning die vind je trouwens op king.nl/presents. Dat is de 30th Anniversary Tour van Placebo. Die bestaan 30 jaar, dat vieren ze met een re-recording van hun debuutalbum. En dus een hele tour waarbij ze liedjes spelen van Placebo en van Without You I'm Nothing. 27 oktober, en dat is dichterbij dan je denkt, is het in de Ziggo Dome in Amsterdam. King Presents Placebo. En daar gaan ze waarschijnlijk ook wel deze doen. Die is ook een soort van re-recording, maar dan een soort van geïnspireerd op een van de tracks op dat debuutalbum. En daar dan zeg maar de 2026 vervolg op. Het was vorige week de King XL en het is de nieuwste van Placebo. Als je erbij bent in de Ziggo Dome over een tijdje, alvast even repeteren. Op de nieuwste van Placebo, dat is Helen Keller bij King.

0: Het is eigenlijk helemaal geen moeilijke artiestennaam, maar ik heb er toch altijd weer moeite mee. Gewoon vanwege de tongbeweging. The Smiths. Beter dan dat wordt het niet. This Charming Man hoor je op de maandagmiddag van Kink. Zometeen weer een stemlijstje. We doen dat elk uur. Hè. Elk uur draaien we 3 tracks van een stemlijstje van iemand die gestemd heeft op de Kink 1500 via kink.nl of in de Kink-app. En als jouw stemlijstje gedraaid wordt, als we 3 tracks uit jouw lijstje gepikt hebben en jouw naam daarbij noemen, dan is het dus zaak om zo snel mogelijk een berichtje te sturen via de Kink-app. Dan maak je kans op dat gloednieuwe Kink 1500 shirt, wat ook gewoon te koop is trouwens op kinkstore.nl. De naam die erbij hoort, die noem ik zo meteen. Maar ik kan alvast verklappen dat op dat stemlijstje zo meteen muziek staat van Muse, The Flaming Lips en ook The Strokes.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit. En die

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Wil je ook thee?
11: Och ja, lekker.
12: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
11: Oh, wat een goede vraag.
13: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
15: David Pijnappels. David Pijnappels. Ben jij David Pijnappels of ken jij David Pijnappels? Waarschuw hem dan eventjes, want zijn stemlijstje komt voorbij voor de Kink 1500. En als David Pijnappels zich meldt de komende minuten in de Kink-app, dan wint hij dat Kink 1500 shirt. Hij heeft in ieder geval goede muzieksmaak. De Flaming Lips staan op zijn lijstje, hoor je zo meteen. De Strokes die gisteren nog voor een Kink Present Show in Amsterdam waren. De foto's die check je op onze socials. En zijn stemlijstje begint met Starlight van Muse.
14: Kink 1500, jouw stemlijst.

de radio. Kink Presents The Strokes was daar. En dit was Bad Decisions van The Strokes. Op het stemlijstje van David Pijnappels, die zich niet gemeld heeft. Hij stemde ook nog op Race for the Prize, Flaming Lips en Starlight van Muse. Maar helaas dus geen Kink 1500 shirt. David, mocht je dit nu horen alsnog, dan ben je te laat. Maar je kan ook gewoon dat 1500 shirt zelf bestellen op kinkstore.nl. En dat kun je ook als je geen David bent, trouwens, by the way. De Kink XL deze week is van een band waar ik, die ik graag wil opnoemen in het rijtje van artiesten zoals bijvoorbeeld Turnstile ook. Allemaal artiesten die eerst wat heftiger waren en wat hardere metal maakten en nu wat toegankelijkere muziek zijn gaan maken. Komt een nieuw album aan van Palais Royal. Ze hebben een lastige tijd achter hun rug. Het zijn namelijk drie broers en hun moeder die is onlangs overleden. Nou, dat was een emotionele tijd, maar nu komt er een album aan wat ook een Nederlands tintje heeft. Het in ieder geval qua albumtitel. Amsterdamage, zo gaat het heten. En deze single is daarvan uit. En hoor je deze week als Kink XL, de nieuwste van Palais Royal, Lost in Translation. Kink.

Epic, Faith No More bij Kink. En daarvoor de Kink XL van deze week. De nieuwste van Palais Royal. Je hoorde Lost in Translation. We hebben af en toe wat toffe artiesten in de Kink Live Bunker. En een tijdje geleden was daar de Belgische vriend Joachim van The Haunted Youth. Hij deed deze daar toen ook live. Die akoestische versie die check je in de Kink app. Ik draai nu gewoon de normale Forget Me. Kink Alternative.

0: en Forget Me. Bij Kink, Alternative Rock Radio op de maandagmiddag. Die zometeen verder gaat met muziek van White Lake. Je hoort ook zo een Kink classic van Björk. En Franz Ferdinand komt eraan.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
14: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
15: & Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De hoogste commandant van de NAVO heeft een zeldzame toespraak gehouden. Generaal Grinkewicz zei dat de NAVO de vijand zal tegenhouden en breken. Ook in de ruimte en via internet. Elke aanval op het bondgenootschap is zinloos, zei hij. Grinkewicz noemde Rusland niet bij naam. In Amersfoort is een gezondheidscentrum overvallen. Volgens de regionale omroep werd erbij gedreigd met een wapen. De overvaller is gevlucht en in de Amersfoortse wijk is een zoekactie aan de gang. Het gezondheidscentrum zou nog open zijn. Wel wordt de ingang bewaakt en moeten mensen via de nooduitgang naar binnen. In het Gelderse Doesburg is een dode gevonden in het rijtjeshuis waar vanmorgen een grote brand

0: uitbrak. Dagblad Gelderlander meldt dat het gaat om een bewoner. Vanwege de brand werden meer dan 20 huizen in de omgeving ontruimd. Het vuur is onder controle en de eerste bewoners kunnen weer terug. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Dat staat in een rapport dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vrouwen vinden bijvoorbeeld dat ze niet goed begrepen worden of niet de goede informatie krijgen over typische vrouwenzaken, zoals de overgang. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op Kink.

0: Dit is Kink met Björk en Army of Me.
1: Dit is Kink.
0: Hallo met Mick op de plek van Isabel. Die is een extra dagje weekend aan het vieren. En die hoor je gewoon morgenmiddag weer. Maar mocht je toch een dosis Isabel Brinkman missen op je maandag. Dat begrijp ik ook alweer. Dan zou je het interview kunnen checken van haar met de mannen van Nothing But Thieves. Die vind je terug in de Kink-app en op kink.nl. Zij sprak de mannen een tijdje geleden over dat nieuwe album wat ze gemaakt hebben. Dom van de band zelf. Die heeft dat voor het eerst helemaal zelf geproduceerd, vertelde hij over. Daarvoor had hij ook al wel geco-produced, maar er zat ook nog wel een andere producer naast. Dit is voor het eerst dat hij het helemaal zelf gedaan heeft. En Isabel vroeg dan van, nou ja, wie wordt dan het volgende bandlid die het productiestokje gaat overnemen? Maar daar werd niet heel enthousiast over gereageerd. Dit album is trouwens wel echt te gek. Ik weet niet of je het al gecheckt hebt, maar dat is wel echt... Dit is een voorbeeld daarvan. Oud Kink XL, nieuwe single van Nothing But Thieves. Dit is A Different Kind of Happiness bij Kink.

David Bowie hoor je bij Kink, in dit geval met deze Space Oddity. Als je fan bent van Peter Pan en dat hele verhaal van Wendy en Tinkerbell en in Neverland met de Lost Boys, dan zometeen goed nieuws, want dat is precies waar het nummer van Phoebe Bridgers over gaat, dat je hoort na Puddle of Mud, She Hates Me.

0: Phoebe Bridgers en Lost Boys. Even een kleine quizvraag voor de hersenen zo op de maandagmiddag. Wat heeft Phoebe Bridgers te maken, of gemeen moet ik zeggen, met Somber? Die je kent van I don't wanna get undressed. Denk er even over na. Het goede antwoord is dat ze dezelfde producer hadden, Tony Burke. Als je het goed had, dan krijg je 100 punten. En als je zometeen je naam hoort, dan win je misschien wel een King 1500 t-shirt. Die naam die noem ik zometeen, maar het gaat een stemlijstje worden van muziek, met muziek van onder andere Alice in Chains, 21 Pilots en ook Suzy and the Banshees.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
6: Shape the future with confidence. EY.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Pas je eindelijk het perfecte...

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
3: Drie tracks van het stemlijstje van Kylie Herp komen eraan. Drie tracks waarop zij gestemd heeft. En als jij Kylie Herp bent, dan moet je dus nu zo snel mogelijk reageren in de Kink app voor dat Kink 1500 shirt. Je hebt gestemd op 21 Pilots, op Suzy and the Banshees en ook op deze van Alice in Chains, Wood.
2: Kink 1500, jouw stemlijst.

is Rocktober bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

De muzieksmaak van Kylie Herf die schiet echt van links naar rechts en van oud naar nieuw. Het is een mooi gevarieerd stemlijstje met Wood van Alice in Chains, van Stressed Out van 21 Pilots tot Cities in Dust van Susie and the Banshees. Dat is het goede nieuws. Slechte nieuws is dat Kylie zich ook niet gemeld heeft in de Kinkcap. Dus ik mag geen Kink 1500 shirt weggeven. Zometeen rond 3:30 bij Stefan Koren een nieuwe kans. Nieuw stemlijstje, nieuwe kans op zo'n Kink 1500 shirt. En stemmen kan voor de Kink 1500 via kink.nl of de Kink app. Afgelopen weekend had ik weer Kink Tattoo Tales in mijn programma. Toen sprak ik Kink-luisteraar Sandy en ze vertelde over haar DM-tattoo. Ze had die met die lijnen, die twee blokjes eigenlijk naast elkaar, een D en een M. En die staan dan voor een Deep Ash Mode. Verhaal van haar tatoeage en of ze ook vindt dat haar kinderen al toe zijn aan tattoos nemen, dat vind je terug op de gemist pagina in de Kink-app en op kink.nl. En muziek van Deep Ash Mode, want daarom moest ik eraan denken. Joh, je zo meteen naar Within Temptation. Stand My Ground.

0: bij Kink. En that's me. Tot zover. Ik ben er vrijdag weer. Morgenmiddag dan rond 12 uur dan is Isabel gewoon weer op haar eigen plekje. En straks na het ANP-nieuws van 3 uur is hier Stefan Koren met de middagshow van Kink. Met onder andere muziek van The Verve.
1: Pop, punk,
0: en
1: pop, punk,
0: ja,
1: pop, punk.
0: Ook Blink van 182 komt eraan.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water
2: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug en zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water
2: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch. Ja.

0: gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
3: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
10: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Wie de NAVO aanvalt kan rekenen op een forse reactie. De vijand wordt geblokkeerd en gebroken, zegt de hoogste commandant die met een overwinningsstrategie naar buiten kwam. Zoiets gebeurt zelden. Volgens de NAVO is het een boodschap aan Rusland dat een aanval zinloos is en aan lidstaten dat ze worden beschermd. Als het aan de Tweede Kamer ligt, worden milieudelicten in principe altijd strafbaar, ook als er geen gevaar is voor mensen. Maar tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel kwam wel de vraag wat dan precies strafbaar wordt. Justitie vindt het een goede zaak dat het milieu voortaan via het strafrecht wordt beschermd en niet meer via regels. In Aalsmeer staat een loods in brand. Er komt veel zwarte rook vrij, die van tientallen kilometers is te zien. Volgens de brandweer staan er auto's in de loods. Het is nog niet duidelijk of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. De brand is vlakbij Schiphol, maar vliegtuigen zouden er geen last van hebben. En in de Amersfoortse wijk Leusderkwartier wordt gezocht naar een man die een gezondheidscentrum heeft overvallen. Hij dreigde met een wapen, maar er raakte niemand gewond. De verdachte, een kale veertiger, heeft een baardje en draagt een beige joggingpak. Zie je hem? Bel dan 112, zegt de politie via Burgernet. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en er vallen een paar stevige buien. Dan een graad of 18.
14: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
16: Goedemiddag, zometeen hoor je Blink 182 naar de Verve en de Drugs Don't Work.
14: Kink. Kink.
17: Oh, wat een week.
18: Jongen, wat voor zo? Wat een week. Dat is nog een maandag, hoor.
17: Waar bemoei jij je mee?

het jou ook opgevallen hoeveel mensen dit weekend aan het klagen waren over het weer? Ik vond dat het veel mensen waren die oprecht verbaasd leken te zijn dat het half oktober aan het regenen was. Dus speciaal voor die mensen hebben we even wat geregeld dat het wel koud is, dus het past wel bij oktober qua temperaturen, maar ook zonnig. Dus graag gedaan. Florence Road hoorde je, 7563. Mijn naam is

0: misschien ook wel zijn opwachting. Deze nieuwe van Cloud Servers, Ifs, Buts and Maybes. Opwachting in de lijst, mocht je het gemist hebben. Het is stemweek 2. Het is namelijk Rocktober of Kink. Over precies een week dan begint de Kink 1500. De lijst met de beste tracks ooit gemaakt volgens jou. Je vult je lijst in via kink.nl/1500. Vanaf volgende week hoor je dus hoe die lijst eruit komt te zien. Maar als je dat nu doet, dan kan dat je mooie dingen opleveren. Wat dan? Nou...
1: Kink.
2: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. Kink.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
4: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Het zou namelijk zomaar kunnen zijn dat jij je naam hoort voorbij komen en je stemlijstje. Als dat het geval is, laat het dan weten via de Kink-app. Want dan levert jou dat shirt op. Het stemlijstje wat je nu gaat horen, dat is een stemlijstje met erin The Doors, met Fontaines D.C. en Starburster en met Green Day, American Idiot. Ze komen uit het stemlijstje van Gerwin Kamphorst. Gerwin, meld je via de Kink-app, dan heb ik een shirt voor je.
2: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Erwin, lekker lijstje hoor.
1: Jawel, hè?
0: Absoluut.
1: Een aantal, toch ook wel een aantal verrassingjes, vond ik.
0: Nou, zeker. En Riders on the Storm op zo'n herfstige dag als vandaag, dat gaat er altijd goed in. En ik neem aan dat het volgende week ook een beetje herfstig is. Dus helemaal top. En je hebt ingecheckt, dus een King 1500 shirt komt jouw kant op.
1: Top. Geweldig, man.
2: Stefan Korre.
0: En wil je die ook hebben? Gewoon je lijstje inleveren via kink.nl/1500. En vanaf volgende week hoor je die lijst voorbij komen met de beste muziek ooit gemaakt. Zometeen de nieuwe van The War on Drugs. Eerst Foo Fighters op Kink. En DOA.

0: Dit is King.
1: Radio, happy.

0: Mother, Old Kink. Het is bijna 4:00.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Even opletten als je nog over de A16 naar huis moet zometeen. Kan zijn dat je even om moet rijden namelijk. Hoe dat zit, dat hoor je zo in het ANP Nieuws. Daarna Fallout Boy. En ook AC/DC.

0: zin in?
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar.

0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn opnieuw twee verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer. Er zitten al drie anderen vast. Ze zouden de jongen in een drugslab hebben laten werken. Na een ongeluk raakte de jongen in coma en overleed even later. Wat de rol van de nieuwe verdachte was, is onduidelijk. De brand in een loods in Aalsmeer is voorlopig nog niet uit. Er staan auto's in de loods en er komt veel zwarte rook vrij. De brandweer denkt dat het nog tot 4:30 duurt voor de rook minder wordt. De brand is vlakbij Schiphol. Daar moest een landingsbaan dicht door de rook, maar vliegtuigen hebben daar geen last van. Het Franse OM is een moordonderzoek gestart naar een schietpartij op een middelbare school in de buurt van Marseille. Een leerling van 14 schoot vanmorgen op de directeur en een leraar. Die raakte gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Hij had een jachtgeweer meegenomen naar school in een gitaarkoffer. En na een ongeluk op de A16 bij Hendrikido Ambacht is de weg richting het noorden zeker tot 6:30 helemaal dicht. Verkeer richting Rotterdam kan niet over de Moerdijkbrug en nu al staat er een flinke file. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel staat er volgens Omroep Brabant een traumaheli op de snelweg. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en een paar stevige buien. Dan is het een graad of 18.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het zal behoorlijk druk op de wegen voor dit tijdstip. Ongelukken veroorzaken namelijk veel vertraging. 250 kilometer bij elkaar. Zo heb je een uur op onthouden op de A16. Breda, Rotterdam. Want bij knooppunt de Ridderkerk gebeurde een ongeluk. Er zijn maar twee rijstroken vrij daar. Omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Op de A16 de andere kant, of vanuit Rotterdam naar Breda. Een 30 minuten vertraging tussen Rotterdam, Feyenoord en Zwijndrecht. 7 kilometer file daar. En op de N217 Dordrecht, Spijkenisse alweer 20 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A29. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer.
4: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
7: Hey, Fallout Boy, hoor je zo meteen na AC/DC en Whole Lotta Rosie.

0: letters. Eerst...
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Deze datum is 12 oktober. En in welke tijd zijn wij in hemelsnaam beland, hé? Ik vraag het me eigenlijk al sinds gistermiddag af. Want heel het land is in paniek vanwege, je hebt het vast meegekregen, een IT-probleem bij een supermarkt. Nou, de Albert Heijn-app die ligt eruit. En dat is heel vervelend, hè? Boodschappen kunnen niet meer bezorgd worden. Maar omdat die boodschappen niet meer bezorgd kunnen worden, heel veel mensen in paniek. Oh nee, hoe moet dat nu? Nou, tip van mijn kant. Ga een keer de deur uit. Je hebt een deur in je huis, als goed is, doe die open, dan kun je naar buiten. Het is nog lekker weer ook vandaag, dan loop je een stukje. Dan kom je vanzelf een gebouw tegen waar heel groot Albert Heijn op staat. En daarbinnen vind je dus echt alle producten die ook in die app staan. Kun je gewoon oppakken, meenemen, betalen bij een echte fysieke kassa. En dan mee naar huis nemen. Verder gaat het vandaag over het plan van de NAVO om Rusland te verslaan, mocht dat ooit nodig gaan zijn. En de tactiek van de hoogste NAVO-militair is, als die Russen nou komen, dan moeten we ze tegenhouden. Goed idee! En groot nieuws, de Fabeltjeskrant komt terug. Dit keer een geanimeerde versie, dus zonder de klassieke poppen. Vandaag zijn de eerste beelden online gezet. Ik zat er te kijken. Het was wel anders. De poppen, je mist ze wel. Maar het voelt ook wel weer vertrouwd hoor, om ze allemaal te zien. Meneer de L, Zoef de Haas, Boor de Wolf. Ze zijn er allemaal bij. Alleen Ed en Willem Bever die zijn er nog niet direct bij. Dat heeft Willem Bever ook laten weten. Die zegt, ja, wij moeten eerst nog even een klusje bij de appie oplossen. Dus Ed en ik gaan daar eens langs met de waterpomptang om de systeempjes daarop te lossen. Daarna komen we terug naar het grote dierenbos.
1: De King Middagjoke. Stefan Koren.
0: En tot die tijd, oogjes dicht en snaveltjes toe. Dit is King Pearl Jam. Hoor je zo meteen naar de nieuwe editors. Seriously.

Je hebt een punt hoor, Wendy. Ik had het net over die grote storing bij de Albert Heijn, waardoor boodschappen niet meer bezorgd kunnen worden. En ik deed daar een beetje grappend over. Ga gewoon eens de deur uit. Stap eens de supermarkt binnen. Dan kun je namelijk ook boodschappen doen. Want mensen zijn echt in paniek van, oh nee, de boodschappen kunnen niet bezorgd worden. En Wendy zegt, ja, maar er zijn ook mensen echt afhankelijk van die bezorging. Hè? Minder valide, ouderen, mensen zonder vervoer. En dat ben ik helemaal met je eens, Wendy. Tegelijkertijd denk ik ook dat juist door al die apps waar nu die storing bij is, de medemenselijkheid volledig verdwenen is. En misschien leren we juist doordat die systemen er even niet meer zijn om weer naar elkaar om te kijken en te zeggen, hey, ik doe even jouw boodschappen, want dat heb jij nodig. Natuurlijk, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar op hetzelfde moment zijn de mensen die nu online voornamelijk klagen dat ze hun boodschappen niet bezorgd kunnen krijgen, ook niet de mensen die er per se afhankelijk van zijn. Toch, laten we eerlijk zijn. Dat zijn een 9 van de 10 keer mensen die gewoon naar de supermarkt kunnen lopen. En dan even wat mee kunnen nemen voor de buurvrouw, de buurman die wat minder te been is. Laten we dat afspreken. Maar je hebt zeker een punt hoor. Maar laten we ervan leren op een menselijke manier. Dit is Kink. Hippie hoor je zometeen. Eerst The Cooks. And Do You Wanna...

0: één keer terug op die storing bij de Albert Heijn. Dan houden we erover op. Maar ik zei net, hè, als er dan iemand is in je omgeving die niet boodschappen kan doen zelf en die boodschappen niet bezorgt, kijk even een beetje naar elkaar om. Michel die reageert via de Kink-app. Die zegt, ja, ik hoorde van die storing dat die boodschappen niet meer bezorgd kunnen worden. Dus ik heb meteen aangebeld bij mijn 94-jarige buurvrouw en gevraagd of ze nog boodschappen moest doen. En dat is nu 4 uur geleden. En ik maak me zorgen, want ze is nog steeds niet terug en mijn bier is op.
1: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Wat attent van je, Michel.

0: en The Cure. Die zoek ik nog. Verder beginnen we aardig compleet te raken, maar misschien dat jij het ontbrekende puzzelstukje kan zijn. Muse en The Cure. Ik leg het je zo meteen uit. En je hoort ook Royal Blood over een paar minuten.
1: Kink. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen?
8: Draken temmen in het Verre Oosten?
9: Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Hey, aan de kleurtje op de muur?

0: 5. Kink. ANP Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn nog eens twee verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo. Drie mannen die al eerder werden opgepakt lieten de jongen in hun drugslab werken. Hij overleed na een ongeluk. Bij een ongeluk op de A16 bij Hendrikido Ambacht is een dode gevallen. Twee mensen raakten zwaar gewond. Omdat er nog onderzoek wordt gedaan is de weg richting Rotterdam dicht, waarschijnlijk ook in de avondspits. En in Aalsmeer zijn meerdere huizen ontruimd rondom een loods die in brand staat. Er staan auto's in de loods en er zijn knallen te horen. Op Schiphol moest een landingsbaan dicht, maar er kan gewoon gevlogen worden. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt, een paar stevige buien en een graad of 18.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is wat drukker dan gebruikelijk, maar dat komt door een aantal ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Vooral in het zuiden en bij Rotterdam. Ta 16 Breda Rotterdam, 18 kilometer file tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk met meer dan een uur vertraging. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Er zijn maar twee rijstroken open. Omrijden doe je via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. De A28 is de linkerrijstrook dicht vanuit Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk na een ongeluk. 9 kilometer file en 40 minuten vertraging daar. Helemaal in het zuiden van het land een kapotte auto op de A76 vanuit Aken naar Geleen. Bij Nut Centrum 4 kilometer file en een half uur vertraging. Daardoor file op de N281 Vaals-Heerlen bij knooppunt Tenesse 3 kilometer file en een uur tijdsverlies. En op de N217 vanuit Dordrecht naar Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En dat heeft weer te maken met de problemen op de A16.
0: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
3: We hebben nu een lijstje met daarin Linkin Park met Tudor Cinema Club en Royal Blood met Troubles Coming. Dat lijstje is van Floortje Lusthof. Die heeft laten weten wat zij de beste alternatieve tracks ooit gemaakt vindt. En Floortje, als je luistert, je lijstje komt nu dus voorbij. En als je even incheckt via de Kink app, dan kan het je ook een shirt opleveren.
0: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

het stemlijstje van Floortje en ook Ilse is daar heel erg blij mee. Deze Linkin Park Faint. Intussen zoek ik nog naar iemand met een tatoeage van Muse bijvoorbeeld. Want ik denk, Knights of Sidonia zal ook dit jaar wel de top 10 weer halen. Volgens mij is dat tot nu toe elke editie zo geweest. Ik heb namelijk een missie. Over een week dan begint de Kink 1500. De lijst met de muziek die onder je huid blijft zitten. Die belangrijk voor je is. En letterlijk onder onze huid blijft zitten. Het lijkt me vet om de wereld te laten zien hoe belangrijk die tracks voor ons zijn door tatoeages uit de Kink 1500 bij elkaar te verzamelen. En dan op volgorde. En ik heb inmiddels het vermoeden dat de top 10 bij elkaar verzamelen, dat moet gaan lukken. Dat moet gaan lukken. Ik ben het een beetje aan het vergelijken met de top 10 van vorig jaar. En ik snap, hè, dat ziet er niet helemaal hetzelfde uit. Maar als ik het daarmee vergelijk, nou, Muse, Knights of Sidonia, die heb ik nog nodig. En The Cure met A Forest. En dat mag ook gewoon The Cure, hè, het bandlogo zijn. Of Muse het bandlogo, dat is ook helemaal fijn. Maar als ik die heb, dan heb ik nou ook gewoon de top 10 van vorig jaar compleet. En bijvoorbeeld een Editors met Papillon, die ook altijd een beetje zo tegen die top 10 aanhikt. Die er soms wel in staat, soms niet in zit. Ja, dat zou ook tof zijn als je zo'n tatoeage hebt. Maar laten we beginnen met The Cure en Muse. Als je daar een tatoeage van hebt, meld je dan even via de Kink app. Want dan moet deze missie gaan lukken om die top 10 in tatoeagevorm bij elkaar te verzamelen. Zometeen doe je Suede. Eerst de Red Chili Peppers en Dark Necessities.

0: Vijf minuten voor vijf. Dit is Kink. Zometeen hoor je het ANP-nieuws.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Daarin goed nieuws over de brand in Aalsmeer. Die lijkt namelijk onder controle. Wat de gevolgen zijn, dat hoor je zometeen. En daarna de nieuwe...

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Kink. Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale

0: 9,95 op vitepro.nl.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
3: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Albert Heijn dreigen schappen leeg te blijven door een IT-probleem. In meerdere distributiecentra kunnen ze niks meer doen en ligt het werk stil, melden media. Dat merken klanten vooral bij verse producten die niet geleverd kunnen worden. Het moederbedrijf van Albert Heijn zou zijn getroffen door een cyberaanval. De brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. De resten van het gebouw worden gesloopt om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand kwam lange tijd veel zwarte rook vrij. 5 huizen werden ontruimd omdat ze in de rook stonden. Er raakte niemand gewond. Vliegverkeer op Schiphol had geen last van de brand. Rusland is volgens president Zelensky helemaal niet van plan om akkoord te gaan met het energiebestand, zoals Amerika dat heeft voorgesteld. De Russen hebben volgens hem na het bekend worden van het voorstel 6 energievoorzieningen in Oekraïne aangevallen. En daarbij zouden meer dan 30 gewonden zijn gevallen. En er zijn nog eens 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo. Maar over hun rol daarbij is nog niets bekend. Van 3 mannen die eerder werden opgepakt is bekend dat ze de jongen in hun drugslab lieten werken. Na een ongeluk belandde hij in het ziekenhuis waar hij een paar dagen later overleed. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 600 kilometer file bij elkaar. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. In het zuiden van het land op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Pechgeval. Bij Maastricht Airport 7 kilometer file en 3 kwartier vertraging. De A15 Gorinchem-Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 18 kilometer file en 20 minuten vertraging. Want op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam eerder vanmiddag al een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar staat nu 20 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel, meer dan een uur vertraging, doordat er maar 2 rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29 gaat niet helemaal filevrij. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies daar. En een half uur vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer.
7: Ja, jeetje, weer een typische maandagavondspits.
8: Hey, die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
9: De letter Z is niets meer dan de 7 die op zijn knieën is gaan zitten.
10: Filosofie, de oplossing voor elke file.
11: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
9: Hey, zometeen hoor je de nieuwe Queens of the Stone Age. Na Stone Temple Pilots en de Interstate Love Song. Kink.

Als ik George Holm was, zou ik eens naar een concert van Evanescence gaan. Ja. Ja, hij vraagt zich namelijk af Where the God Girls At. Een paar weken geleden was dat concert van Evanescence in Amsterdam. Nou, daar. Queens of the Stone Age hoorde je op Kink met Beastie Boys, zometeen naar Nova Star.

0: levels stijgen dankzij Beastie Boys en No Sleep Till Brooklyn. En die adrenaline zal de komende minuten alleen maar hoger en hoger komen. En dat is lekker, want kijk, er was weer veel mooie strijd hè, dit weekend met de hervatting van de Eredivisie, maar ook weer met een Grand Prix winst van Max Verstappen. Met ook, misschien heb je dat gezien, een Europees record op de 100 meter vrije slag van zwemster Marit Steenbergen. Prachtige prestaties allemaal, maar sportliefhebber en sporthater, ze zullen allebei zeggen dat de spannendste strijd een muzikale is. En jij bepaalt de winnaar door jouw favoriet door te geven.
1: Monday Mania. De strijd der albums.
0: Twee albums uit de King 1500 op het startblok. De benen worden nog heel eventjes losgeschud. In baan 4 de Open Door van Evanescence. In baan 5 met de gele vlinder op de badmuts. Brand New Eyes van Paramore.
2: Thank you.
0: Nu is het aan jou. Laat via de Kinkcast weten van welk album je twee tracks wil horen. De Open Door van Evanescence of Brand New Eyes van Paramore. Hoor je die zo meteen na Simple Plan. Die zonder vrijdag nog een avond live. Dat was leuk. Welcome to my life. Do you ever

0: Chris Kink, 2 albums. Eentje wint en jij bepaalt welke. We gaan terug naar de wedstrijd. Monday Mania. The Open Door van Evanescence in baan 4. Brand New Eyes van Paramore in baan 5. Ze doen nauwelijks voor elkaar onder, hoor. Ze gaan af op het keerpunt. Daar tikt Evanescence net iets sneller aan. Maar we zijn er nog niet en jij kan allebei nog aan de winst helpen. Met je berichtje via de Kink-app. Laat weten van welk album jij 2 tracks wil horen. Dan krijg je die zo.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus red de katet. En vamos naar Beterbed.

0: Eco.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: 6. Kink. AMT Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De schappen van Albert Heijn dreigen nog dagen leeg te blijven na een cyberaanval. In distributiecentra is volgens meerdere media het werk stilgelegd en kunnen ze niks meer doen. Het incident bij een Britse luchtmachtbasis was hoogstwaarschijnlijk een actie die door de Islamitische Revolutionaire Garde in Iran was voorbereid, zegt de Britse premier Burnham. Hij heeft harde tegenmaatregelen aangekondigd. En bij een explosie in het noorden van Israël is een tiener omgekomen en raakte meer dan 20 anderen gewond. Het zou zijn misgegaan tijdens een schoolreis. De tiener zou munitie hebben opgeraapt en in zijn tas hebben gedaan, waarna die afging. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avond, spits. Veel drukker dan gebruikelijk. Met name in Zuid-Holland. En het begon allemaal met een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de spits. Bij knooppunt Ridderkerk altijd nog 24 kilometer file vanaf Breda-Noord. Meer dan een uur vertraging doordat er maar twee rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Gaat niet helemaal filevrij. Dat illustreert de file onder andere op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. 3 kilometer bij knooppunt Klaverpolder met een half uur vertraging. Ook de andere kant op de A16, een vertraging vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Want er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Sint-Oederode. 8 kilometer file. En op de N7, Duitse grens, Heerenveen bij Hoogkerk. Een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. En de vertraging een half uur.
0: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
3: Als je nu jouw lijstje hoort, dan is dat shirt misschien wel van jou. Als je even incheckt via de Kink app dat je luistert. Een lijstje met The Prodigy, Smack My Bitch Up, Youngblood, Fleabag en Led Zeppelin, Whole Lotta Love erin. Het is het stemlijstje van Frank Nix. Frank, als je incheckt via de Kink app, is dat shirt van jou?
0: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: Sebastian laat weten erg lekker te gaan op deze van The Prodigy. Smack My Bitch Up. Welke van de twee albums zal winnen? Volgens mij zitten we in de laatste meters.
1: Monday Mania. Monday Mania. De strijd der albums.
0: Brand New Eyes van Paramore en The Open Door van Evanescence. Bijna tegelijkertijd op het laatste keerpunt. Het verschil is maar 200ste van een seconde. En dan komt nu de eindsprint richting de finish. Een lichte voorsprong voor Brand New Eyes van Paramore. Maar Evanescence is nu echt ontketend. Kan de Open Door er nog overheen? Of wordt het? Het is heel spannend. Ja, met echt een vingertopverschil. Maar die Open Door tikt net iets eerder aan. En wint zo Monday Mania. Daarom zometeen Lithium eerst. Call Me When You're Sober van Evanescence.

0: De winnaar van Monday Mania, die Open Door. En daarom twee keer Evanescence, gekozen door Wilma, onder andere Janneke en ook Theo. Theo, wat gaat er nu door je heen?
1: Ja, excitement, weet ik veel. Hoe je dat moet zeggen. Ja, nee, geweldig gewoon. Heerlijk. Overwinning binnen.

0: Blink 93 en Tourniquet. Hey Jim.
1: Hey Stefan.
0: Ben jij gisteren langs de merchtafel geweest?
1: Oh zeker.
0: Het is te zien. Na je.
1: Ja, hè.
0: Ja, gisteren King Presents the Strokes in de Ziggo Dome. En jij hebt een stralend mooi. Nou trouwens, het ziet eruit alsof het een shirt is wat al heel vaak gedragen is. Maar dat is het Strokes logo, denk ik gewoon.
1: Ja, nee, dat is het logo. Ja, nee, ja. Ik heb hem nog niet in de wasmachine gedaan. En ik weet niet wat de merchafdeling van de Strokes allemaal mee heeft gedaan. Nee, het ziet er inderdaad al gebroken uit.
0: Ja,
1: dat is de stilo.
0: Maar het is een splinternieuw shirt.
1: Is een splinter. Nou ja, dat weten we niet. We weten niet hoe lang ze het al in een. Nee, het is ook een tour shirt. Als in de tour staat.
0: Ja, dat kan
1: de
0: niet.
1: Tour staan,
0: ja.
1: Op de rug.
0: Het staat je goed.
1: Dankjewel.
2: Kingster.
0: Ook een goede avond gehad gisteren bij de Strokes.
1: Ja, zeker.
0: Mooi.
1: Ja,
0: mooi.
1: Het is nog steeds een beetje na te genieten. En dan vooral omdat ik persoonlijk niet de allergrootste fan van de Strokes ben.
0: Nee, jij bent 1,53.
1: God kan leren. 1,68, ja.
0: Ook niet heel groot.
1: Nee, ook niet heel groot. Dus ook nog steeds niet de allergrootste fan. Nee, ik stond ook naast een boom van een fan trouwens. Maar dat even tezijde. Nee, maar ik heb... Het was verrassend. Ik vond het verrassend leuk. Ja.
0: Mooi.
1: We gaan even kijken hoe je er vandaag dan in zit.
0: Nou,
1: nog even lang.
0: Nog even lang. Kort. Nog steeds 1,53. Of 1,68. We spelen Kingster. De vraag is welk liedje is ouder. Jordan net Blink 93 met Tourniquet. Jij draait zo meteen deze.
2: Kingster, welke track is ouder?
0: Nou, die moeten doen zijn.
1: Ja, ik denk dat er zeker zo'n 26 jaar tussen zit. Schat ik.
0: Nou, dat is niet goed.
1: Is dat niet goed?
0: Niet 26 jaar.
1: Oh, nee. 27 dan.
0: 25.
1: Het was 2001, ja?
0: 2001, ja.
1: Oh, wauw, oké. Okay. Maar ja, nee, Weedus is ouder.
0: Dat is helemaal correct. Zometeen Jim Voorwald. Ik ga de tafel even wat lager voor je zetten, oké? Okay? Ik spreek je morgen weer.
1: Ja, graag.
3: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
4: Kink. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe.

0: naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Ik ook niet.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwijtaal. Klanten van Albert Heijn gaan de gevolgen van een IT-probleem misschien nog dagen merken met lege schappen in de supermarkt. Het werk in bijna alle distributiecentra ligt stil door de storing en ook de websites van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal liggen plat. Een topvrouw wil niet zeggen of het om een cyberaanval gaat. De Britse premier Burnham stelt dat de verdachte situatie op de luchtmachtbasis Fairford zo goed als zeker vanuit Iran is aangestuurd en dat de Iraanse revolutionaire garde erachter zit. Vorige maand suggereerde Burnham ook zoiets, maar toen ontkende Teheran. Burnham heeft nieuwe sancties tegen Iran aangekondigd. Bij een explosie in het noorden van Israël is een tiener omgekomen. 23 anderen raakten gewond. Het gebeurde tijdens een schoolreis vlakbij de grens met Libanon. De scholier raapte munitie op. Toen hij die in zijn tas deed, ging het explosief af. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. En in Rotterdam rijden woensdag toch geen bussen tijdens de landelijke staking. Het is een actie voor een betere cao in het streekvervoer. Een deel van de Rotterdamse chauffeurs valt daar ook onder, maar het is volgens de RET niet te doen om maar een deel van de bussen te laten rijden. Rotterdamse trams en metro's rijden woensdag wel. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden.
10: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

0: life so much brighter when they go.
1: Bring me the horizon and medicine hier op jouw Alternative Rock Radio. Hey, ja, we kunnen weer.
2: Kink Spitstrook.
1: Of je op dit moment nou in de sportschool staat, ben je goed bezig trouwens. Of je op dit moment aan het stuntelen of juist keihard pro aan het zijn bent in de keuken. Misschien ben je al aan het eten. Of je zit daadwerkelijk in de auto. Hoe dan ook, je bent van harte welkom om in te komen voegen op de Kink Spitstrook. Elke maandag tot en met donderdag gaat deze om 6 uur open. Dan staat er een groene pijl op de matrixborden en kan je dus invoegen. Het enige wat ik van jou nodig heb verder, dat is wat muzikale benzine. Oftewel, een plaat waarvan jij zegt, oeh, ja, dat is fijn. Daar krijg ik positieve vibes van. Of dankzij die plaat kan ik een versnellingje omhoog. Fijn om te zien dat er weer een aantal medekinkers zijn ingevoegd. Frank is er bijvoorbeeld weer bij. Hallo Frank, fijn dat je er weer bij bent. Jeroen is erbij op de Kingspits ook. Hallo Jeroen. Wim is ook aanwezig. Ik zwaai trouwens even naar je. Ik haal je even in en ik toeter even naar je.

0: Ik zwaai even naar je. Fiona zegt via de Kingcap: hey Jim, voor de King Spitsrook zou ik graag Kingfisher met How Lonely willen horen. Fijne avond, uitroepteken. Nou, fijne avond ook naar jou en How Lonely. Wat een goede plaats er heeft. Je hoort hem nu. Hier is Kingfisher.
1: King Spitsrook.

Ben jij liefhebber van je werk? Vind je het leuk wat je als baan hebt? Zou je dat 50 jaar lang kunnen doen? 50, dat is lang, hè? Halve eeuw. Ja, nou goed, U2 doet het gewoon. Who's Gonna Ride Your Wild Horses, hoorde je hier op Kink. Al 50 jaar U2. Ja, ik vind het toch wel knap, hoor. Eind dit jaar dan weer een nieuw album. Eerder dit jaar ook nog eens een EP uitgebracht. Dus het is niet alsof ze per definitie trager zijn. Nou ja, op sommige fronten ongetwijfeld. Ik denk dat zelfs Bono wel eens last van zijn rug heeft. Maar nee, echt heel erg tof om te zien hoe ze nog steeds alive en kicking zijn. Welkom bij de avondshow van Kink. Ik vind het te gek dat je deze maandagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio. Vanavond, dan bepaal jij een van de meest essentiële tracks van Soundgarden. Een nieuwe ronde van de Kink Icon Essentials begint vanavond. Wederom met de eerste categorie, of althans wederom, met de eerste categorie in ieder geval. Vanavond de zoektocht naar de beste meezinger van de band. Wellicht dat je daardoor ook weer wat inspiratie ophaalt. Of krijgt voor de Kink 1500. Deze week nog kan je stemmen op de lijst met de beste alternative rock ooit gemaakt. Als je op zoek bent naar nieuwe muziek, dan ben je bij deze ook aan het juiste adres. Want vanavond, dan verschijnt er een nieuwe track van Fontaines DC. Vrijdag komt het nieuwe album uit. Het is niet zo gek dat ze nu nog even op de valreep nog wat droppen. En het is een hele opvallende samenwerking. Maar hoe dat klinkt, ik heb eigenlijk ook nog geen idee. Want om 7:30, dan komt hij uit. Om 7:50, dan hoor je hier als een van de allereerste de nieuwe single van Fontaines DC dus. Wat ik al zei, nieuwe muziek ontdekken hier. Maar de classics worden zeker ook niet vergeten.

15 februari, dan zijn ze in Nederland. King presents Cage the Elephant in AFAS Live. Zin in, onder andere dankzij Cage the Elephant natuurlijk. Maar ook het voorprogramma wat ze meenemen, namelijk Villanelle. Oh.

1500. De lijst met de beste alternative rock ooit gemaakt. De persoon in kwestie maakt zometeen kans op een gloednieuw King 1500 t-shirt. Zometeen ook een plaat waarvan er nu in de computer staat Wrong ID. En geen idee wat het is. Dat heeft te maken met de oude spelcomputer. Die heb ik hier aangesloten op het netwerk. Ik speel elke dag eventjes een paar leveltjes. Gewoon eventjes om te unwinden, zoals ze dat dan noemen.

plaat. En ik heb jouw hulp nodig om te identificeren welke plaat mijn oude spelcomputer probeert af te spelen. Als jij weet wat het is, laat het dan even weten via de Kink App. Hoor je zometeen het origineel. Oké, dit is wat mijn oude spelcomputer uitspuugt.

0: voorstellen. Maar je hoort hem dan hier in 8-bit vorm. Laat het even weten via de Kink-app. Hoor je hem zometeen. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: Kink. Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe. Geeft ruimte.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Stemmen, dat kan je doen via kink.nl en de Kink-app. Dat kan tot en met aanstaande donderdag. Ja, dus hou het in de gaten. Als je nog een beetje aan het twijfelen bent of zo, niet om je te haasten, want wat ik al zei, je hebt bijna deze hele werkweek nog, maar er is al gelukkig heel veel gestemd. Onder andere ook door Henrico Dalvoorde. Henrico Dalvoorde. Als je er nu bij bent bij de avondshow, meld je dan aan via de Kink en wat jij verdient. Het nieuwe Kink 1500 t-shirt. Want jij hebt al jouw stemlijst doorgegeven voor de Kink 1500. Met daarin onder andere Kings of Leon. Ook System of a Down. En hier is Temple of the Dark. Hier is Hunger Strike.
1: Kink 1500. Jouw stemlijst.

is Rocktober bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

0: De King 1500 komt eraan. Vanaf volgende week maandag dan begint de lijst met de allerbeste alternative rock ooit gemaakt. Elke uur dan hoor je een stemlijst hier op Kink. En Henrico, jij hebt inderdaad al gestemd, hè?
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, wat een mooie lijstje, zeg. Hey, Kings of Leon, hoorden we net. System of a Down ook, Temple of the Dark.
1: Ja, zeker.
0: Waar komt jouw liefde voor alternative rock vandaan? Heeft dat een bepaalde reden of is het gewoon iets wat je heel tof vindt?
1: Ja, ik vind het gewoon geweldig. Van vroeger uit al heel veel naar Lorenz geweest. En eigenlijk alleen maar rockmuziek geluisterd. Dus niet echt een reden, maar ik geniet er gewoon van.
0: En wat voor shirt draag jij op die festivals?
1: Oh, dat is een tijdje geleden dat ik op festivals ben geweest. Maar toch wel een Metallica of een Foo Fighters of een Jimmy Eat World. Beetje dat werk.
0: Ja, snap ik wel. Ja. Stel dat je nou ontzettend bezweet raakt aankomend festivalseizoen. Duur nog even. Voor die tijd kan je wat mij betreft ook dragen. Maar zou een King 1500 shirt daar ook tussen passen?
1: Ja, die past daar perfect tussen, denk ik.
0: Nou, super. Dan krijg jij er een opgestuurd. Bedankt voor het stemmen op de King 1500, Henrico. En gefeliciteerd.
1: Hey, hartstikke bedankt. En super, ga zo door.
0: Gaat goed komen, Henrico. Dankjewel. Hey, bit head. Ah, dat is toch top. Hè? Gewoon even stemlijstje invullen. King 1500 shirt verdienen. Helemaal te gek. Doe dat dus vooral via kink.nl en de Kink-app. Voor je het weet, hoor je jouw stemlijst en jouw naam op de radio. En dan weet je dus wat je moet doen.

0: 8-bit hit.
1: Gelukkig heb ik wel wat hulp gekregen. Onder andere van Daan, van Lorenzo, van Paul. Ook Kevin wist het. Patricia, René, Tom, Janneke. Dank jullie wel. Iedereen die ik net opgenoemd heb, die schreeuwt dat het Wherever You Will Go van The Calling is. Nou, ik heb ze even naast elkaar gelegd. Ik heb het uit mijn cartridge van mijn oude spelcomputer geript, die in de muziek.

Cardigans met Love Fool hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is de avondshow van King. Ja, soms dan voel je het een beetje borrelen. Als je dan zo'n artiest hoort, die ontdek je dan een paar jaar geleden. En dan denk je, oké, ja, nee, tof, leuk. Maar waar blijft, zeg maar, die ene doorbraakplaat? Waar blijft die ene plaat waarvan je kan zeggen, ja, maar nu kan ik het echt van de daken schreeuwen? Althans, dat is iets waar ik dan zo nu dan mee te maken heb. Case in point is Palais Royal. Ik kende ze al een tijdje, maar de track die ze nu hebben uitgebracht is echt, echt, echt helemaal te gek. Daarom ook de Kink XL van deze week. De nieuwe Palais Royal heet Lost in Translation.

0: Je hebt er geen ondertiteling of subtext bij nodig. Dit is te gek. De King XL van deze week is de nieuwe single van Palais Royal. Er komt een nieuw album aan in 2027. Dat heet Amsterdamaged. Ook al te gekke naam. Maar deze track ook helemaal toppie. Dit is Kink, jouw alternative rock radio, met zometeen onder andere R.E.M. En omdat het kan, was je er gisteravond bij Kink Presents The Strokes. Zo ja, mooi was het hè. Zo niet, lekker nagenieten. Alsnog zometeen op de radio, met dus ook The Strokes.
1: Kink. Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwijtaal. De IT-problemen bij Albert Heijn blijven niet beperkt tot alleen Nederland. Het moederbedrijf meldt ook verstoringen in België en Frankrijk. Bij winkelketen Delhaize kan maar beperkt worden bezorgd en is de klantenservice niet bereikbaar. In Amerika liggen de websites van onder meer Stop & Shop en Foodline plat. Het gaat nog steeds niet lekker met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Het systeem dat dit voorjaar werd ingevoerd om het proces te versnellen zorgt juist voor lange rijen en het einde is nog niet in zicht. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. Zij staan soms 5 uur in de rij voor ze Europa in kunnen. Op een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een 14-jarige leerling vanmorgen de directeur en een leraar neergeschoten. Zijn vader is nu ook opgepakt, maar waarom is niet bekend. De jongen nam een jachtgeweer mee naar school. De slachtoffers overleefden de aanslag, maar het OM is wel een moordonderzoek gestart. En in pretpark Walibi in Biddinghuizen is een meisje gewond geraakt, meldt Omroep Flevoland. Toen ze met een groep een spookhuis in wilde gaan, kwam opeens een verticale schuifdeur naar beneden en raakte haar hoofd. Ze viel op de grond en was vooral geschrokken, maar ze kon wel in Walibi blijven. Het spookhuis was even dicht. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden.
14: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

Volgens de frontman van The Strokes is er een connectie tussen New York en Amsterdam. Al is het alleen maar omdat New York ooit nieuw Amsterdam was natuurlijk. Hè, ja. I just wanted to say that, zei hij erover. The Strokes hoorde je, New York City Cops, gisteren ook gespeeld. Tijdens Kink Presents The Strokes in de Ziggo Dome. Ik heb daar echt met echt wel volle teugen staan genieten hoor, van The Strokes. Ik vond het echt heerlijk. Zeker toen New York City Cops gespeeld werd. Ik vond dat persoonlijk ook wel het hoogtepunt van de avond. Natuurlijk hebben ze Last Night gedaan. Natuurlijk hebben ze Someday gedaan. The Adults Are Talking. Ook een paar tracks van het nieuwe album. Ben ik zelf niet heel erg over te spreken als ik heel eerlijk ben. Net iets te gelikt allemaal. En het leunen op autotune. Ik snap het als gimmick. Maar het dan de overtoon laten voeren. Vond het niet zo. Bij Vlagen was de show dan ook net iets te gelikt, weet je wel. Maar toen

0: jij wil. You do you, als je maar naar je zin hebt. Want rond 8:10, dan hoor je gloednieuwe muziek van Fontaines D.C. Aanstaande vrijdag dan verschijnt een nieuwe album. Vanavond gaan ze gewoon een nieuwe single droppen. Want waarom ook niet? Maar voordat het zover is, heb ik eerst hulp nodig met iets anders.
1: Kink Icon Essentials. Soundgarden.
0: Elke week dan staan de schijnwerpers van de avondshow op een van de groten der groten in de alternative rock, een echte kink icon. Jij en de medekinkers bepalen wat nou de essentie is van in dit geval deze band of artiest. De essentiële tracks, daar ben ik naar op zoek van Soundgarden deze week. Nou help ik je daar wel een klein handje bij door jou elke avond een categorie te geven. En vanavond, zoals traditie dicteert, ben ik op zoek naar de beste meezinger. Wat is het nummer van Soundgarden wat je van vooraf aan helemaal kan meeschreeuwen? Wat is een nummer wat nog na is lang, of nog lang is na blijven echoen na een optreden van Soundgarden? Iets wat ook nu keihard meegezongen wordt, nu Taylor Momsen meespeelt met andere leden van Soundgarden. Zeg het maar, open de kink app, laat het mij weten. Wat is volgens jou de beste meezinger van deze band van Soundgarden dus? Hoor je het zometeen in de Kink Icon Essentials. Ook Radiohead komt eraan met Creep. Maar eerst de nieuwe single van Churches. Ze komen met een nieuwe plaat en daar is dit het eerste geluid van. Wat meer duister dan een oudere werk. And I love it. Hier is Roses, de nieuwe Churches op Kink.

0: Met Kink ben je nooit een lonely boy of een lonely girl of een lonely person. Want hier genieten we samen van de fijnste Alternative Rock. Oeh, wat een cozy gevoel ik ineens.
1: Kink Icon Essentials.
0: En jij en de medekinkers zitten er niet alleen maar bij. Nee, sterker nog. Jij bepaalt, samen met de medekinkers dus, wat de meest essentiële platen zijn van de groten der groten als het gaat om de Alternative Rock. Deze week in de schijnwerpers Soundgarden. Elke avond geef ik je een categorie om je toch een klein beetje op weg te helpen. En vanavond gaat het om de beste meezinger van Soundgarden. Als je dan een lijst moet invullen met de meest essentiële tracks van Soundgarden, welke behoort dan tot die categorie, de beste meezinger? Nou, er zijn een aantal hele goede zijn er binnengekomen. Jesus Christ Pose komt bijvoorbeeld een paar keer binnen. Onder andere Peter heeft die doorgegeven. Menno ook via de Kink App, dankjewel. Marieke, die zegt, ik ga voor Spoonman. Ja, ik weet niet waarom, ik moet dat altijd op die manier. Ik ga voor Spoonman, zal ik het anders eens een keer normaal zeggen. Maar er is een andere track en ja, die steekt er toch wel met kop en schouders zo bovenuit. Melanie, goeie avond, jij hebt ook op dit nummer gestemd. Ja, zeg maar, welk nummer is volgens jou de beste meezinger en waarom?
2: Nou, ik vind Black Hole Sun, dat is het gewoon. We gingen vroeger op stap, we hadden een heel mooi, een heel leuk metalcafé hier in Brunsum. En dan werd het altijd gedraaid. En ja, dat is eigenlijk gewoon altijd bij ons gebleven, dat nummer.
0: Ik denk dat je heel veel ochtenden hebt gehad met een schorre stem, dankzij Black Hole Sun.
2: Ja, helemaal. Ja, wij vinden dat eigenlijk helemaal een te gek nummer.
1: Kink Icon Essentials Soundgarden.

beste meezinger. Volgens jou en de medekinker van Soundgarden Black Hole Sun. Morgen weer een andere categorie in de Kink Icon Essentials. Dan de beurt aan het meest ondergewaardeerde nummer van Soundgarden. Ben heel erg benieuwd wat daaruit gaat komen. Maar dat zien we morgen allemaal wel. Zometeen hier op Kink. Onder andere een stemlijst van een medekinker. Die heeft gestemd voor de Kink 1500 uiteraard. En de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Die is van

0: van Thames DC komt aanstaande vrijdag met een nieuw album. Ja, dat album wil je natuurlijk zoveel mogelijk hypen als Fontaine's DC zijnde. En daarom is er een nieuwe single. Die hoor je dus zometeen ook hier op Kink. Naast onder andere The Haunted Youth en Franz Ferdinand komt er ook aan. Kink.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: En op dit moment ben ik op zoek naar Arno Kuilboer. Arno Kuilboer, jij hebt namelijk gestemd via kink.nl of de Kink app. Op wat jij vindt, wat de allerbeste alternative rock muziek ooit gemaakt is. Vanaf volgende week maandag hoor je hier de Kink 1500. Want Arno, jij wint namelijk het Kink 1500 shirt. Dus laat van je horen via de Kink app. Wil ik je bij deze alvast hartelijk bedanken voor het stemmen op de Kink 1500. In jouw stemlijst onder andere The Police, Teen Rebel van The Haunted Youth. En hier is Franz Ferdinand met Matinee.
15: Kink 1500, jouw stemlijst.

is Rocktober bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

The Police op King Alternative Rock Radio. Je hoorde King of Pain. Ja, het is sowieso pijnlijk om steeds te moeten wachten wanneer dat nieuwe album van je favoriete artiest dropt. Daily

Galaxy. En er is zojuist een gloednieuwe single gedropt door de band. En het is een opvallende, want het is er eentje waarin een samenwerking centraal staat. Een samenwerking met de Spaanse zangeres Rosalía. In de alternative rock sferen nog niet heel erg bekend, maar daarbuiten mega populair. Dat is ook niet zo heel gek dat Fontaine CC deze samenwerking opzoekt, maar er zit ook een muzikale reden achter. De band zei zelf over deze single van, hey, wat zij doet met Spaanse muziek, zeg maar Spaanse tradities een beetje in ere houden, maar dat ook een beetje modern maken, dat hebben wij dan met onze Ierse roots. Nou ja, Spanje meets Ierland dus. Op deze nieuwe single van Fontaine's DC. Ik ben er ontzettend benieuwd naar wat jouw feedback hierop is. Dus laat het vooral weten in de Kink App wat jij vindt van Fontaine's DC. Samen met Rosalía. Hier is Where Is Gone.

De nieuwe single van Fontaine's D.C. hoorde je zojuist hier op Kink. Als de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Where is Gone? Een samenwerking met Rosalía. En Charlotte die slaat wat mij betreft al meteen de spijker op zijn kop. Een James Bond gehalte zit erin, vind ik ook wel. Maar wat vind jij? Wat is jouw feedback op deze nieuwe single van Fontaine's D.C.? Laat het weten via de Kink. Ik ben heel erg benieuwd.

0: Chasing Cars hier op Kink, Alternative Rock Radio. Daarvoor nog de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Dat is de nieuwe single van Fontaines D.C. Ik krijg daar zo ontzettend veel feedback op. Ik moet dat even allemaal verzamelen. Zometeen hoor je meer over die plaat. En ook hoor je The Clash en Within Temptation.
1: Kink. Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-foto's.
0: En Within Temptation.
1: Kink. Met een

0: korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering...
5: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De familie van Jan G. uit Overasselt wordt met de dood bedreigd, maar krijgt nauwelijks steun van politie en gemeente, zegt een familielid tegen Omroep Gelderland. De familie zou al jaren geleden met Jan G. hebben gebroken, maar omdat ze dezelfde achternaam hebben, worden ze overal in meegesleurd, zeggen ze. De politie heeft in het kader van de IT-problemen bij Albert Heijn nog geen strafbaar feit kunnen ontdekken. De super zelf wil niet zeggen of er aangifte is gedaan van cybercrime en houdt het op een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar de website en app liggen eruit. En ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grottenexpert na 27 uur gered uit een grot waar hij gistermiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. En ouders zijn boos op de makers van het grote Sinterklaasboek van Bol, meldt RTL. Daarin kunnen kinderen aangeven wat ze willen van Sinterklaas, maar het staat ook vol met smartphones. Ouders snappen er helemaal niks van, omdat kinderen juist minder op hun mobiel moeten zitten. Volgens experts kunnen ouders ook gewoon nee zeggen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden.
12: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

The Clash en Should I Stay or Should I Go? Hier in de avondshow van Kink. Ja, hallo, ik ben Jim trouwens. Als het aan mij ligt, dan blijf je vooral lekker hangen. Zometeen, dan mag je namelijk weer plaats gaan nemen in de stoelen van de Grolleman Arena. Zometeen was er weer een nieuwe strijd om de titel los. Maar eerst moet ik het toch nog even met je hebben over de Daily Drop. De belangrijkste release van de dag. Eerder vanavond hoorde je namelijk de nieuwe single van Fontaine's DC.

0: Drop. Daily Drop Feedback.
1: De nieuwe single van Fontaine's DC heet Where Is Gone. Is een samenwerking met de Spaanse zangeres Rosalía. Buiten de alternative rock echt een mega grote artiest. Daarom eigenlijk al niet zo gek dat ze samen willen werken. Maar ik snap ook al dat de stemmen van Green Chatten en Rosalía elkaar ontzettend mooi complimenteren. Maar goed, dat is dan wat ik ervan vind. Wat vinden jij en de medekikkers ervan? Dat is nog belangrijker. Krijg je sowieso binnen van Bouke. Fontaine's DC is altijd top. Lorenzo, die vindt het een tractatie voor je oren, deze samenwerking. Carlijn vindt dat ook. Haar doet het een beetje denken aan de samenwerking tussen Nick Cave en Kylie Minogue. Ook een samenwerking die je misschien niet per definitie meteen ziet aankomen, maar wel echt ontzettend mooi klinkt. Jasmijn die zegt simpelweg mooi, met een hartje erachter. Fontaine's DC met Rosalía is met simpelweg één woord geweldig. Ook enigszins een James Bond gehalte, dat laat Charlotte weten via de Kinkap. Vind ik dus inderdaad ook, ja. Er zit echt een zwaar James Bond gehalte aan. Maar dat is eigenlijk alleen maar goed. Wat een prachtig liedje, dat zegt Mario Romy. Die zegt lekker, of Ronnie, sorry. Die zegt lekker op tempo, niet meer draaien. Dus die vindt vooral het trage tempo niet heel goed. Paul die zegt soms is 1 plus 1 3. Dit is het voor mij in ieder geval wel. Een topplaat. Janine is iets kritischer, die zegt mooi, maar eentonig. Albert Jan die zegt een lekker mooi rustig liedje. Jelle die zegt via de Kinkap, nieuwe van Fontaine's DC kan zoals intro gebruikt worden voor een Bondfilm. Wat een topplaat. Prachtig liedje van Loes. Kevin die zegt ik vind het een heel goed nummer. Lekker rustig is soms ook goed. Stiekem ben ik altijd al een beetje fan geweest van Rosalía. Maar nu helemaal. Murder Ballads 2.0 wordt hier ook gezegd. Mooi nummer van Fontaine's DC. Where the Wild Roses Grow to the Band denken. Dat is inderdaad die samenwerking tussen Nick Cave en Kylie Minogue. En Tom die zegt ook heerlijke plaat van Fontaine's DC weer. Oftewel, het regent complimenten hier voor nieuw werk van Fontaine's DC dus. Oké, dat is dus een rustig nummer.

0: Devices in de avondshow van Kink. Met Never Had To Know. Oh ja, ik moet er meteen even... Ja, ik moet op, hè? Ja, wacht even. Ja, zit iedereen er klaar voor? Ja, heb je je zakje chocolaatjes of koekjes of chips? Frisdrank gereed? Bier mag ook? Ja, ja, iedereen zitten? Dan kunnen we beginnen!
1: De strijd om de titel. Twee titanen betreden de ring. Van deze titelverdedigers kan er maar één de winnaar zijn. Eén wedstrijd die beslist wordt door jou. Dit is de strijd om de titel.
0: Oh, welkom, welkom in de Grolleman Arena. Waar zometeen in de ring waar ik nu sta flink gestreden wordt. De klappen die worden door jou en de medekinkers uitgedeeld. Want twee artiesten hebben dezelfde songtitel gemaakt. Of een nummer met dezelfde songtitel. Maar slechts één artiest mag de riem dragen. Slechts één artiest mag de titel claimen. Dus twee titelverdedigers die zometeen de strijd aangaan. Laat je ook niet langer in spanning. Ik ga ze aan je voorstellen. Dus daar kom... Ja, nee, kom maar.
1: In de blauwe hoek.
0: In de blauwe hoek staat iemand die je beter kan kennen als Tame Impala. Of beter kan kennen als... Nou goed, Tame Impala, zo ken je hem beter. Vrienden van hem, die mogen Kevin zeggen. Kevin Parker ook wel. Volgend jaar headliner op Rock Werchter 2027. En nu strijdt hij hier om de titel Dracula. Dus ja, Tame Impala voor Dracula.

0: Impala dus in de ring met zijn versie van Dracula. Maar er staat een andere band tegenover. Deze band die kan je kennen als Peer. Ze staan trouwens
1: in de rode hoek.
0: Ja, dat zeg ik. Deze band die kan je kennen als Peer. Hebben sindsdien een naamsverandering doorgaan. Ook een muzikale verandering. Ze gaan nu keihard. En dat doen ze dus ook in de ring om te strijden voor de titel Dracula. Mag ik een groot applaus voor Magazines?

0: Welke van deze twee strijders verdient de titel Dracula? Is het Tame Impala met zijn versie van Dracula? Of is het Magazines met hun rock'n'roll versie van Dracula? Open de kink-app, laat het weten. Ook iedereen hier aanwezig in de Grolleman Arena. Welke vechter, welke strijder verdient de titel Dracula? Jij bepaalt!
1: Let's get ready to rumble!

Phoebe Bridgers op Kink met het lieve Bobby hier op jouw Alternative Rock Radio. Zeg, één klein vraagje. Welke versie van Dracula vind jij leuker? Is dat die van Tame Impala? Of die van Magazines?

0: gaat het op dit moment namelijk om in de Golleman Arena. Tame Impala en Magazine, ze hebben beide een nummer gemaakt met de titel Dracula. Maar wie mag die titel daadwerkelijk dragen? Wie is de ultieme titelverdediger? Nou ja, wat ik tot nu toe in ieder geval zie in de ring is dat er flink wat klappen uitgedeeld worden. Door de medekinkers Jolanda, die zegt bijvoorbeeld, ja, dat moet natuurlijk Tame Impala zijn met Dracula. Dat is overduidelijk. Robin die zegt, sorry, maar dan toch Tame Impala. Oeh, dat is een uppercut. Oh, ja, nee, die doet zeer inderdaad. Maar, wat zie je daar? Een Hadouken van Tom. Die zegt, Magazines. Mag dat eigenlijk wel? Nou, even in de reglement. Ja, nee, dat mag volgens de reglementen. Ja, dat mag. Paul die zegt ook, Makkie, dat moet natuurlijk Magazines zijn. Oh, dat is een flinke dropkick richting Tame Impala. Nou goed, nog een paar rondes te gaan. Welke titelverdediger mag van jou de riem dragen? De riem waarop staat Dracula. Is dat Tame Impala of is dat Magazines? Laat het weten via de Kink. Heb zometeen de uitslag en een stemlijst van de medekinker. Die heeft gestemd op de Kink 1500. Met daarin onder andere de Pretty Reckless en ook Skunk en Nancy.
1: Kink. Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. Van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
2: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of van mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Dankjewel, Mike Mustard. Ook jij hebt via kink.nl dan wel de Kink hebt laten weten wat voor jou de allerbeste alternative rock ooit gemaakt is. kan jij ook doen. En dan maak je dus ook kans op een King 1500 shirt. Ook gewoon te krijgen via kingstore.nl trouwens. Maar hem gratis verdienen, dat is natuurlijk nog leuker. Stiekem, ja, nee, ja. Mike Mustard, als je erbij bent vanavond, laat van je horen via de Kink-app. Want het Kink 1500 shirt is dus in ieder geval voor jou. Dankjewel voor je stem. Nogmaals, met in jouw stemlijst onder andere Vance Joy. Ook About You van The Pretty Reckless. En hier is Kanker Nancy. Hier is Week.
6: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: Vance Joy en Riptide hier in de avondshow van Kink. Dit is jouw alternative rock radio. Met op dit moment een strijd gaande. Want het is het Halloween seizoen. Toch een beetje het seizoen van Dracula. Vandaar vanavond de titel Dracula die op het spel... op het spel staat. Ik ga snel de ring in, want dit loopt helemaal niet goed.
1: De strijd om de titel.
0: Want dan wend ik mij tot de kandidaten die dapper hebben gevochten om die titel. Om de titel Dracula. Magazines en Tame Impala stonden recht tegenover elkaar. Er wordt geknuffeld. Er worden nummers uitgewisseld. Dat is heel erg mooi om te zien, de sportiviteit tussen deze twee strijders. Maar slechts één artiest kan de titel Dracula claimen. Er zijn veel klappen uitgedeeld in de King Cap. En uiteindelijk is er één winnaar uitgekomen en dat is geworden... Tame Impala!

0: Deze nieuwe van Placebo krijgt een plekje in mijn hart. Al dus Koen via de Kink app. Nou, zwaar verdiend ook. Oud Kink XL van deze band. En een fantastisch. Ja, echt, ik vind het ook helemaal te gek. Helen Keller, zo heet deze nieuwe single van Placebo. Die hoorde je hier op Kink. En het is bijna 9:00. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Geen zorgen, morgen ben ik er weer, vanaf 6:00 uiteraard. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En met de tweede categorie in de Kink Icon Essentials voor Soundgarden. Morgen de zoektocht naar het meest ondergewaardeerde nummer van de band. Zometeen na het ANP-nieuws van 9:00. Natuurlijk veel meer fijne alternatieve wrak, want dat hoor je hier 24:00 per dag en 7 dagen per week. Zometeen onder andere de Smashing Pumpkins en ook Volbeat. Even in de Halloween-sferen blijven met By a Monster's Hand. Zou er wel bij passen, denk ik. Bij deze wens ik jou een hele fijne avond. Toedeloe!
1: Kink.
0: Met By a Monster's Hand. Zou er wel bij passen, denk ik. Bij deze wens ik jou een hele fijne avond. Toedeloe!

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!
9: Voor die twee.

0: Plus.
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij SwissSense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. SwissSense.
2: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Chaos in de winkels van Albert Heijn. Volgens vakbond CNV komt dat door problemen met de computersystemen. Personeel moet de prijzen handmatig op de schappen plakken omdat de digitale prijsbordjes niet meer werken. Vooral aanbiedingen afrekenen zorgt voor problemen. Het zou nog tot zeker morgenmiddag duren voor alles weer normaal werkt. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Herman zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Herman wordt gekeken naar alternatieven. In Groot-Brittannië wordt de beveiliging van prominenten opnieuw bekeken. Het gaat onder meer om de koninklijke familie en parlementsleden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaan er nu veel dingen mis. Aanleiding is de moord op politica Anne Widdecombe deze zomer. Een indringer zou haar thuis met een hamer hebben aangevallen. En Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. En Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: jij al gestemd op de King 1500? Elk uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. Kink.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
8: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen.

0: Melkkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het gaat nog tot zeker morgenmiddag duren voor je weer normaal boodschappen kan doen bij Albert Heijn, zegt vakbond CNV. Dat zag vandaag vooral veel chaos in de winkels, omdat digitale prijsbordjes het niet deden door een grote IT-storing. Die zorgde er ook voor dat er niet besteld kon worden om boodschappen te laten bezorgen. Israël wil dat fans van Hapoel Beersheva gewoon naar Alkmaar mogen voor de wedstrijd tegen AZ in de Europa League donderdag. Ook moet een veiligheid gegarandeerd worden. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben gedaan op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij de vorige aanval op zaterdag vielen 13 doden. En in Den Haag zijn de Polifinario's uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen. De prijs in de categorie Engagement ging naar Lisa Osterman voor haar voorstelling De Baas. Bij Kleinkunst wonnen Jentel en De Boer met hun programma Rekhalzen. Zij dachten vooraf in een lied de overleden cabaretière Paulien Cornelissen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

0: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
9: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct, is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door, Allianz Direct.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft 2 mannen uit Hoorn. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie.

0: politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

0: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage. Kink.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het Zeehondencentrum in Pieterburen dreigt failliet te gaan. Volgens het bestuur houden ze het toch geen 2 weken vol als ze geen geld krijgen van de provincie Groningen of de gemeente. De geldproblemen begonnen voor het centrum bij het openen van een nieuwe locatie vorig jaar. Dat was onverwacht duur. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarkten het drukker, schrijft de NOS. Jumbo krijgt meer online bestellingen en is al aan het opschalen. Ook Picnic verwacht een paar duizend extra bestellingen als het zo doorgaat. Volgens de brancheorganisatie kan het gat worden opgevangen en is er geen reden voor paniek. Meta is niet van plan om zijn AI-brillen met camera van de markt te halen, ondanks de ophef over deze gluurbrillen. Bij het filmen knippert een lampje, maar sommige mensen schakelen dat stiekem uit. Nederlandse organisaties willen dat de verkoop stopt en dreigen met een rechtszaak. In Den Haag zijn de Polivinario's uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. Ruud Smulders won in de categorie Entertainment voor het eerst. De Nederlands Hoopprijs voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer vielen ook in de prijzen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en hier en daar kan nog een bui vallen. Koud is het niet, het wordt een graad of 11. Morgen verloopt een lange tijd bewolkt met kans op een bui. Toch is het zeer zacht met 15 tot 20 graden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het zou kunnen zijn dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Deskundigen zeggen tegen de NOS dat het logisch is dat je de systemen uitzet als er iemand in heeft gezeten. En dat een organisatie niet zomaar dit soort maatregelen neemt. Albert Heijn wil niet zeggen of de supermarkt gehackt is. In een park in Haarlem is vanavond door de politie gezocht naar een vuurwapen. Dat meldt NH Nieuws. Niemand had mogelijk een wapen gezien op een parkeerplaats bij het park. Toen agenten op de melding afkwamen, renden meerdere mensen het park in. Er werd gezocht met een drone en honden, maar er is niets gevonden en er is niemand opgepakt. Alkmaar gaat geen uitsupporters toelaten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. De club had graag willen komen, maar overleg kon er niks aan veranderen. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. En de Duitse slagerzanger Heino krijgt 7500 euro van de radicaal-rechtse partij AfD. Een kandidaat van de partij had op sociale media gezet dat Heino op hem zou stemmen. Maar de zanger heeft nooit een stemadvies gegeven. Eerst eiste hij een kwart miljoen euro, maar hij ging akkoord met een schikking. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er dreigt een einde te komen aan zeehondencentrum Pieter Buren. De gemeente en provincie willen het centrum niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat de nieuwe locatie die vorig jaar openging onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. In Marokko gaat de grootste partij met 3 andere partijen een regering vormen. Winnaar van de verkiezing was de partij van El Mansouri, nu de eerste vrouwelijke premier van het land. De koers van het land verandert waarschijnlijk weinig. In Marokko heeft de koning veel macht. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Hermans zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen ook kans op enkele buien en het wordt 15 tot lokaal 20 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.